Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd.

0: In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
4: Gouwe Stad. Drop that beat.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk

0: mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijlaarsdam.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde. En dat is te zien aan het hoge aantal van...

0: van de sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. En

0: Op dit moment in onze regio op dit vroege uur. En dat is op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar is tussen Den Hoorn en Rijswijk Plassoepolder een ongeluk gebeurd. Twee rijstokers zijn dicht en de vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Gouwe Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwe Stad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
1: Met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
0: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
2: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland, Europees kampioen.
0: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
1: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
0: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
2: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
3: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
2: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
3: Oh, ja.
2: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
0: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
1: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
0: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
2: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
0: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, toch een korte file in onze regio en die staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïnse haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. De man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer

0: De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplassen in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm. 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroom.

0: heeft dat te maken met de stroomstoring in de botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: sugar pill.
1: Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan

0: van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Face.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakte ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring, wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. Een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke.

0: Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal.
1: Nou, je gaat wel helemaal los weer vandaag, Masha.
0: Ja, ik heb een keer genoeg slapen, man.
1: Genoeg slaap?
0: Dat is ook wel een keer lekker. Ja, ik ben een keer vroeg in de bed gegaan. Nou ja, om 4 uur, maar... Ja, okay. Hey, je luistert naar Radio Totaal Normaal of Gouwestad. Je hoort Chris.
1: Ja, dat ben ik. Ik ben Chris. Ja. En tegenover mij zit Masha.
0: Ja, hallo.
1: Hallo.
0: Nou, het is eens in de 2 weken is weer feest, want dan kan je naar ons luisteren. Een nieuwe uitzending.
1: Precies. Naar een nieuwe uitzending, hè?
0: Een nieuwe uitzending.
1: Ja, precies.
0: Ja, tenzij het een herhaling is, dan denk je dat het nieuw is. Omdat we het nu zeggen, is dat het niet.
1: Dat is
0: maakt
1: waar.
0: Niet uit.
1: Ja,
0: het is in ieder geval vandaag een nieuwe uitzending.
1: Ja.
0: En we hebben zoals altijd een thema. En we hebben het altijd over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer.
1: Heel veel.
0: En dit keer hebben we het over...
1: Orgaandonatie, Masha. Hey.
0: Ja, het is echt onmisbaar wanneer je het nodig hebt. Helaas zijn de lijsten echt super lang. Terwijl meer dan 1000 mensen in Nederland wachten op een orgaan, overlijden er 150 tijdens het wachten. En op 1 juli 2020 is de donorwet gewijzigd, waardoor iedereen vanaf 18 jaar in het donorregister komt te staan. Automatisch als donor aangegeven wordt, tenzij anders aangegeven. En ja, dat is natuurlijk wel een flinke stap die ze hebben gemaakt. Hoeveel scheelt dat qua wachttijd? Wanneer kan je donor worden? Welke delen worden gebruikt? Wie is geschikt? Moet je ook echt dood zijn om donor te kunnen worden? En hoe wordt het bepaald of het gebruikt kan worden? Ja, dit en meer proberen we uit te zoeken.
1: Ja, het zijn heel veel vragen die gewoon in me opkomen. Echt van, er zijn zoveel dingen gewoon wat we eigenlijk nog helemaal niet weten daarover.
0: Nee, dat is elke keer weer.
1: Ik denk dat niemand eigenlijk... Ja, je staat er wel eens bij stil. Hè? Natuurlijk voor die keuze wat je net zei. Van, als je niks zegt, dan ben je automatisch orgaandonor.
0: Wat houdt in?
1: Maar ik denk niet dat je daar wekelijks mee bezig bent, zeg maar.
0: Dat zeker niet.
1: Nee.
0: Als je er überhaupt al een keer mee bezig bent. Je krijgt natuurlijk op je 18e een formulier dat je moet gaan zeggen. Ik wil het wel of niet.
1: Ja.
0: Maar ja, wat dat nou inhoudt. Er zitten nog best wel wat voordelen aan van hoe dat zit. Dus we proberen vandaag ook een beetje te...
1: En gaan we ook een beetje uitzoeken van waarom mensen niet... kiezen om niet donor te zijn. Gaan we daar ook aandacht aan besteden?
0: Tuurlijk gaan we daar ook aandacht aan besteden. Ja? Het is natuurlijk een vrije keuze om dat wel of niet te doen. En hoe beter afgewogen, hoe makkelijker het is om die beslissing te maken. Dus misschien kunnen we helpen. Daarom spreken we dus Geertine Zwijnenburg. Zij is van de Nederlandse Transplantatiestichting, de NTS. Heel groot bedrijf wat alles doet. Nou, bedrijfstichting, wat echt alles doet.
1: Ja.
0: En
1: ik ga Annemiek ten Berg interviewen. Ze heeft uiteindelijk toestemming gegeven om orgaandonatie bij haar overleden echtgenoot toe te passen.
0: Zij is degene die toestemming heeft gegeven. Dat is moeilijk.
1: Zij is degene... Ja, en nou ja, ik kom straks in het interview, anders ga ik alles al invullen.
0: Nee, niet niks verklappen. Of, hè,
1: ja, precies, dat bedoel ik. maar goed, het lijkt me ook wel een hele lastige... keuze, Masha.
0: Ja,
1: als je ervoor staat.
0: Dat lijkt me ook heel erg, inderdaad. Ja. En waarom diegene daar dan voor kiest om het aan iemand anders over te laten. Dat is ook wel interessant. Wat is daar die afweging in? En om in ieder geval even een soort introotje te maken in dit hele ingewikkelde verhaal.
1: Ja.
0: Beginnen we met een soort verhaaltje over orgaandonatie. Hoe gaat dat? Luister maar eventjes.
2: Orgaandonatie, hoe gaat dat? Alleen wanneer iemand in het ziekenhuis doodgaat, is orgaandonatie mogelijk. Bijvoorbeeld als mensen overlijden door een hersenbloeding of een verkeersongeluk. De patiënt ligt in het ziekenhuis en wordt beademd door een machine. De artsen doen er eerst alles aan om iemand beter te maken. Maar soms is een patiënt er zo slecht aan toe dat hij niet meer beter wordt. De patiënt gaat overlijden. Misschien kan de patiënt na zijn overlijden nog organen of weefsels doneren. De arts kijkt in het donorregister. Dat mag al enkele uren voor het vaststellen van de dood gebeuren. In het donorregister staat de keuze van de patiënt. De arts bespreekt de keuze met de familie en geeft uitleg over hoe het nu verder gaat. De familie krijgt begeleiding van een speciale verpleegkundige die alles weet over donatie. Inmiddels is bij de patiënt de dood vastgesteld. Het is tijd om

afscheid te nemen. Dat kan voor en na de donoroperatie. Als iemand donor wil zijn, dan onderzoekt de arts of de organen nog goed zijn. Via een speciaal computerprogramma wordt gekeken bij wie een orgaan het beste past. Deze patiënten worden met spoed opgeroepen. De donoroperatie begint. Een team van artsen voert de operatie uit in het ziekenhuis. De operatie kan 3 tot 6 uur duren, of soms langer, als er ook een weefseldonatie plaatsvindt. De artsen zorgen er altijd voor dat het lichaam er netjes uitziet voor het opbaren. Na de donoroperatie komt het lichaam van de overledene terug bij de familie. De familie kiest zelf het moment van de begrafenis of crematie. Na ongeveer 6 weken hoort de familie, als ze dat wil, of de transplantaties zijn geslaagd. Meer weten? Kijk op onze website transplantatiestichting.nl.

0: Ja, Bright Eyes van Jacob, geen idee. Rondik, geloof ik.
1: Nou, maar als jij...
0: Lekker binnenkomen. Nou,
1: ja, hey, precies.
0: Ik ga even inleiden, want we hebben het dus vandaag over orgaantransplantatie en...
1: Donatie?
0: Ja, donatie en weefseldonatie. De Nederlandse Transplantatiestichting, ook wel naar NTS afgekort, werkt aan de verbetering van orgaan- en weefseldonatie en transplantatie. Dit is een opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En ze werken samen met ziekenhuizen en zijn verantwoordelijk voor veel van de aspecten van doneren. Het is echt een gigantische stichting. Denk aan een praktisch deel, maar ook aan het coördineren en informeren. Wat ze nou precies doen, want het is zo breed, kunnen ze ons vast wel vertellen. Want aan de lijn hebben wij, als het goed is, Geertine Zwijnenburg van de Nederlandse Transplantatiestichting, ook wel NTS genoemd. Goedemiddag. Geertine Zwijnenburg, we horen even niks. Misschien zit het bij de techniek. Ja, ik hoor wat. Ja, gaat helemaal goed.
1: Ja, let er even niet op.
0: Hey, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
2: Graag gedaan. Bedankt dat jullie ons hebben uitgenodigd.
1: Ja.
0: Nou, het is ook erg interessant, moet ik zeggen. Dan duik je erin en dan weet je er toch minder over dan dat je in eerste instantie denkt van, oh, nou, dat zal wel dat en dat zijn. Nou, echt totaal niet dus. om even te beginnen. Wie bent u?
2: Mijn naam is Geertine Zwijnenburg en ik werk bij de communicatieafdeling van de NTS. En bij ons op de afdeling geven we onder andere voorlichting over orgaandonatie.
0: Oké, en... wat doet u dan zelf binnenin de communicatieafdeling van de NTS?
2: Ik houd mij bezig met voorlichting voor medisch professionals. Dat zijn eigenlijk alle mensen in ziekenhuizen bijvoorbeeld die te maken kunnen hebben met orgaandonatie en transplantatie. En zorgen dat zij altijd op de hoogte zijn van de laatste updates of wijzigingen. En dat iedereen dezelfde werkwijze hanteert bijvoorbeeld.
0: Nou, dat is zeer nodig, denk ik. En hoe komt u aan die informatie om aan die mensen door te geven?
2: Nou, dat komt bijvoorbeeld bij onze beleidsafdeling vandaan. Daar zitten adviseurs die daarover nadenken van wijzigingen die bijvoorbeeld gedaan moeten worden. Dat is altijd op basis van onderzoek of data. Wij mogen dan de spul zijn die dat vertaalt naar de mensen die er daadwerkelijk mee aan het werk gaan.
0: Oké, dat is erg interessant. Ik wil ook nog wel even verder gaan later op wat jullie als stichting doen. Maar om even wat algemene informatie over orgaandonatie te hebben. Want het is, we weten eigenlijk minder erover dan we denken, denk ik. wie kan donor worden?
2: Wie kan donor worden? Nou, we hebben onderscheid tussen orgaandonoren en weefseldonoren. Organen, dat zijn alle levensreddende organen in feite, zoals het hart, de longen, et cetera. En de weefsels, dat zijn bijvoorbeeld de huid of het oog, het hoornvlies van het oog gaat er dan om. Weefseldonor kan bijna iedereen worden die overlijdt. Orgaandonor, dat is een wat kleinere doelgroep. Dat zijn mensen die in het ziekenhuis overlijden op de intensive care. Bijvoorbeeld na een ernstige hersenbloeding of na een ongeluk. Dus alleen als je daar overlijdt, dan kan in feite het snel genoeg gaan om de organen goed te houden. Die kunnen niet zo lang buiten het lichaam zijn nadat het lichaam is overleden.
0: Ja, want hoe lang kan dat orgaan dan buiten het lichaam blijven? En wat wordt er met het orgaan gedaan zodra het eruit genomen wordt? Is dat dan direct of gaat het nog met een helikopter ergens heen? Of hoe moet dat zien?
2: Het orgaan dat uitgenomen is, het liefst doen we dat zo snel mogelijk. Dus nadat iemand overleden is, dan wordt er zo snel mogelijk de uitnameoperatie gedaan. En dan tegenwoordig, vroeger gingen alle organen gewoon op een bak met ijs. Zoals je het ook voor je ziet in films of series. Tegenwoordig is er een nieuwe methode die gebruikt wordt bij veel organen. Dat noemen we machineperfusie. Dat betekent dat het orgaan buiten het lichaam op een pomp wordt aangesloten en dan gespoeld wordt. Bij het hart gaat het hart dan ook weer kloppen. Dat is best een bijzonder gezicht. Het orgaan kan dan iets langer goed gehouden worden. Het kan zelfs ook verbeterd worden. Dus bijvoorbeeld de lever, die kan dan echt betere kwaliteit krijgen door die machineperfusie die ze passen.
0: Die kan je dan een soort spoelen of zo? Moet ik dat dan zo zien?
2: Ja, precies. Zo, het wordt gespoeld met ofwel met het bloed van die persoon zelf, de overleden donor zelf, ofwel met een andere speciale vloeistof. En vervolgens gaat het orgaan dan inderdaad toe naar de ontvanger die inmiddels gematcht is. En dat is dat gebeurt vaak met een auto gewoon. Binnen Nederland zal dat meestal zo zijn. We hebben speciale soort van ambulanceauto's die het vervoer daarvan doen. En als het wat verder weg is, dan zou het kunnen dat het met een vliegtuig of helikopter is. We werken in Nederland ook samen met Eurotransplant. Dat is een organisatie die voor 8 landen het toewijzen van de organen doet. Dus dat betekent dat dat gebeurt gewoon op een zo eerlijk mogelijke manier. Van wat is technisch gezien de beste match. Maar ook zijn er bijvoorbeeld mensen met een hele hoge urgentie. Die echt nu zo snel mogelijk een orgaan nodig hebben. Dan komen ze wat hoger op die wachtlijst. En soms kan het zijn dat bijvoorbeeld iemand in Duitsland is. En dan zal het orgaanvak wel met vliegtuigen vervoerd worden. Omdat het toch haast geboden is.
1: Maar ik begrijp zeg maar dat er een Europese overkoepeling is. En die organen die worden dan binnen Europa dan verdeeld, om het heel simpel te zeggen. Of wordt het alleen binnen Nederland?
2: De meeste organen worden binnen Nederland toegewezen. Maar we hebben dus met 8 landen, het zijn niet alle landen die daar meedoen, maar er zijn 8 landen in Europa die hier meedoen.
1: En welke landen?
2: Het lijstje uit mijn hoofd weet ik niet volledig, denk ik. Maar dat zijn in ieder geval bijvoorbeeld Duitsland, Spanje, Kroatië, zijn een aantal landen. En dat is wel er zit een soort van eerlijke verdelingssleutel in. Dat we ook kijken van dat er niet van ons bijvoorbeeld heel veel organen naar een bepaald land toe gaan, maar... het is een soort van uitwisseling in feite. Dus die strepen we tegen elkaar weg, zodat we elkaar kunnen helpen. Want het is met name is het zonde als een orgaan verloren gaat, als er niet een geschikte ontvanger is.
0: Oké, dus om een iets grotere aanbod te hebben van de mensen die het nodig hebben, om te voorkomen eigenlijk dat het gewaste wordt, heb je onderling heel goed contact om zo min mogelijk te wasten, zeg maar, op die manier.
2: Ja, bijvoorbeeld als er die mensen met hoge urgentie een grotere kans te laten hebben dat er voor hen op tijd een orgaan is.
0: Ja, oké, dus dat is eigenlijk wel goed om dat dan op die manier dan te doen, lijkt me. Wanneer is dat dan ontstaan, zoiets?
2: Volgens mij is Eurotransplant ongeveer tegelijk ontstaan met onze oprichting. Wij bestonden vorig jaar 25 jaar. In 1997 is de wet op orgaandonatie ingegaan. En toen zijn wij ook opgericht. Ik vermoed dat Eurotransplant ook rond die tijd is opgericht.
0: Oké, u begint een klein beetje te haperen. Ik weet niet of u ergens heen aan het lopen bent of iets. Ik hoop dat het niet slechter wordt. Maar ik begrijp het verhaal. Ze tegelijk opgericht, zo'n beetje Eurotransplant tegelijk met NTS in 1997. Wat voor wordt het meeste gebruikt? Wat is het meeste nodig als donatieorgaan?
2: De wachtlijst die het langst is, dat is de wachtlijst voor de nieren. Die is het hoogst. Bijzondere aan de nier is wel dat de nier ook bij leven gedoneerd kan worden. Dus ieder mens heeft 2 nieren en je kunt met 1 nier leven. En als dat... gelukkig gaat het dus zeg maar van zowel overleden donoren als van levende donoren. En die is het hoogste op dit moment de wachtlijst.
0: En waarom is zijn nieren dan zo... Waarom gaan die zo snel stuk?
2: Dat zou je denk ik aan een nierarts moeten vragen. Het is kennelijk een heel gevoelig orgaan.
0: Oké. Ik weet het ook niet. Ik vind het fascinerend.
2: En nu... De wachtlijst voor de nier is ruim 900. Dus er staan 900 mensen die het was op 1 januari, stonden 923 mensen op de wachtlijst voor een nieuwe nier. Dus dat is een behoorlijk aantal.
0: Jeetje, ja, dat in verhouding met hoeveel er op de wachtlijst staan. Want ik had al ergens gevonden dat het rond de 1000 mensen gemiddeld zijn. Kunt u dat bevestigen ook?
2: Op 1 januari 2023 stonden er ongeveer 1250 mensen op de wachtlijst.
0: Ah, op die manier. Dus een heel groot deel is dan inderdaad wel nieren. Dat is echt 900 van 1250.
2: Ja. Daar tegenover staat dat er ook veel nieren zijn gedoneerd. Vorig jaar bijvoorbeeld zijn er 516 nieren bij leven gedoneerd. Dus van een levende donor. En 492 nieren gedoneerd van postmortale donoren, van overleden donoren.
0: En is het dan ook zo dat die levende donoren, dat dan, dan kan je zeggen, ik geef mijn nier aan jou? Of is het in verband met dat het eerlijk moet zijn dat dan niet kan gebeuren? Want dat had ik ergens ook gelezen, dat jij niet een orgaan aan iemand kan geven specifiek.
2: Dat kan wel. Dus het gebeurt vaak dat het familieleden hebben meer kans om een geschikte donor te zijn van elkaar. Dus dat is juist een hele goede manier. Soms zijn het ook mensen die het als een altruïstische daad doen. Dus die zeggen, nou, ik wil gewoon wel nier weggeven, ik hoef er niks voor terug. Die doneren die nier anoniem en dan wordt er een geschikte ontvanger gezocht. En in Nederland hebben we ook het crossover programma. Dat is een programma waarbij, stel je voor dat ik aan mijn broer een nier wil doneren, maar mijn nier is niet geschikt voor hem. En een andere familie die heeft dat ook, maar wij kunnen wel misschien uitwisselen met elkaar. Dus mijn nier is misschien geschikt voor een andere ontvanger. Oh. En iemand anders nier weer.
0: Ruil je me vol.
2: Precies. Dat heet het crossover programma.
0: Oh.
2: En daarbij wordt het zo uitgeruild tegen elkaar.
0: Dat is wel fascinerend.
2: Die toch geholpen kunnen worden.
0: Ja want degene die misschien die nier niet wil missen, maar wel die match kan zijn. En dan misschien een andere nier ook prima dan kan hebben. Dan heb je wel een goede manier gevonden. Manier.
2: Zeker. Ja. Ja. Vandaag Nierendag. Dus dat is.
0: Wanneer is het Nierendag?
2: Vandaag is het.
0: Oh, echt? Wat een toeval. Nou, misschien ook geen toeval. Maar, nou, ik zie degene die het heeft uitgezocht. Die kijkt net zo verbaasd als ik hier. Dus het is echt puur toeval dan.
2: Ja.
0: Grappig. Ja, levende nieren, mensen. Ja, wat zijn de nadelen om zo'n nier dan in te leveren als je levend bent?
2: Je houdt dan zelf één nier over. Je kunt heel goed leven met één nier, maar het risico is natuurlijk wel iets groter dat als je zelf iets krijgt aan die nier, dan heb je er maar één. Dus dat, dat is wel een iets groter risico.
0: Ja, het is een soort van, in principe gaat het goed, maar je hebt wel een soort geen backup plan meer.
2: Ja,
0: op die manier.
2: Ja.
0: Het is natuurlijk ook niet iets wat je lichtelijk neemt als je zo'n keuze maakt natuurlijk.
2: Nee.
0: En want hoe lang zijn de wachtlijsten? Hoe lang sta je gemiddeld op een wachtlijst op dit moment?
2: Nou, de duur van de wachtlijst, dat varieert wel per orgaan. Volgens mij is het voor een nier 2 à 3 jaar, als ik het goed zeg. En dat is, de wachtlijst voor een hart is bijvoorbeeld 127 afgelopen 1 januari.
0: 127 wat?
1: Dagen?
2: 127 mensen stonden op de
0: wachtlijst. Oh, ja.
2: Ja. En de precieze duur, dat kan dus ook verschillen. Ik denk dat al gauw 2 jaar is of zo. En dat is wel zwaar voor die mensen. Want je komt in feite pas op de wachtlijst als het echt de laatste optie is. Dus als ze denken, je gaat echt een nieuw orgaan nodig hebben. Want anders dan overleef je het niet. Dan kom je op de wachtlijst. Dus dat is...
0: Maar dat kan dus ook ergens wel geschoven worden, had ik dus begrepen vanuit het verhaal. Als het ernstig is, dan kan je hoger op de lijst komen te staan. Hoe wordt dat bepaald?
2: Dat doen de artsen. Dus die kunnen dat natuurlijk bepalen. Van hoe van bepaalde level krijgen of zo van urgentie. Ja.
0: En dat wordt dan wel een heel moeilijk verhaal. Want op het moment dat iemand het harder misschien nodig heeft om zo'n orgaan te krijgen, maar bijvoorbeeld heel veel ouder is, kijken jullie daar dan bijvoorbeeld ook naar de duur van het leven die je dan kan redden bijvoorbeeld? Is dat dan ook een factor? Of...
2: Ik weet om eerlijk te zijn niet of leeftijd invloed heeft op die manier. Dat zou ik je niet kunnen zeggen.
0: Oké. Ja, want dat lijkt me heel lastig om te bepalen wie er dan voorrang kan krijgen.
2: Ja, dan ga je natuurlijk in een heel ethisch dilemma.
0: Ja.
2: Wat is kwaliteit van leven waard? Of
0: juist,
2: inderdaad,
0: ja.
2: Is het het leven dat nog voor je ligt, heeft het goed, dan kun je ook gaan kijken naar rookt iemand of niet. Heb je meer recht op nieuwe longen als je nooit hebt gerookt? Ja. Of heb je meer recht op een orgaan als je kinderen hebt of belangrijk werk doet? Dus dat zijn natuurlijk, dan ga je heel moeilijke ethische onderwerpen in die.
0: Ja, maar er wordt dus wel geschoven. Dus er is een bepaald punt waar die ethische overwegingen wordt.
2: Om medische.
0: Medisch, ja. Dat is eigenlijk het enige wat je kan zeggen. Van, nou, dan medisch zeggen van oké, zoveel jaar kan je dan gered worden. En ja, interessant hoor. Waarom, want daar had ik nog een vraag over de IC. Want vanuit de IC, wat ik dus begrepen heb, iemand moet echt op de IC liggen om voor transplantatie gebruikt te kunnen worden.
2: Donatie, ja.
0: Waarom is het IC en waar het orgaan heen gaat gescheiden?
2: Nou, in principe is degene die de donor is, de organen moeten goed zijn. Dus dat is de reden dat die personen op de intensive care moeten overlijden. En vervolgens nadat die persoon is overleden en nadat is gekeken of iemand of de organen geschikt zijn bijvoorbeeld. En nadat er een match is gemaakt, dan gaan de organen richting de ontvanger. En die wordt de ontvanger van het orgaan wordt geopereerd in het ziekenhuis of het transplantatiecentrum waar diegene onder behandeling is. Dus dat zijn eigenlijk twee losstaande stromen.
0: Ja, want ik hoorde juist dat bewust was gedaan om een soort belangenverstrengeling, dat het zo eerlijk mogelijk gebeurt.
2: Ja,
0: is dat de voornaamste reden? Of
2: de organen gewoon binnen een ziekenhuis bijvoorbeeld toegedeeld. Dat een arts zei van, nou, hier hebben we nieren. Nou, ik heb nog wel een patiënt liggen die nieren nodig heeft, bij wijze van spreken. Nu wordt dat door Eurotransplant worden die organen toegewezen aan een ontvanger. En dat gebeurt gewoon op feitelijke informatie. Dus dat meestal zal het transplantatiecentrum die de transplantatie doet, dus die de organen weer naar de ontvanger toe opereert, zeg maar. Dat zal meestal een ander ziekenhuis zijn als waar de donor ligt.
0: Ja, en ook gewoon statistisch gezien is de kans groter dat degene die hem gaat krijgen niet in dat exactzelfde ziekenhuis zit, zeg maar.
2: Nee, het zou kunnen natuurlijk. Maar het zijn echt, die mensen worden wel apart van elkaar gehouden. We vinden in Nederland anonimiteit belangrijk. Als het gaat om orgaandonatie, dat proberen we zo goed mogelijk niet herleidbaar te laten zijn. Zodat je ook niet kunt denken van, nou, die persoon mag ik helemaal niet. Of hoe gaat hij om met het orgaan van mijn overleden dierbare?
0: Ja, zijn gezicht staat me niet aan, dus daar gaat het niet heen.
2: Ja,
0: dat wil je voorkomen, ja.
2: Ja, precies. Dat staat echt los van elkaar. Ja, en ook om het feitelijk te houden en niet op basis van emoties of zo.
0: Ja, dat lijkt me erg belangrijk. Zeker in zo'n emotioneel ding eigenlijk. Zeker als er familie en alles bij betrokken is. Ja. Dan moet je dat echt zo rationeel mogelijk eigenlijk zien te houden, denk ik. We gaan eventjes luisteren naar een nummer tussendoor. We gaan straks weer verder blijven aan de lijn. Dan wil ik nog wel veel meer horen.
2: Oké.

0: Ja, die reizen naar totaal normaal op Hoofdstad.
1: Ja, we hebben het vandaag over orgaandonaties.
0: Ja, en we zitten in het tweede deel van het interview met de Nederlandse Transplantatiestichting, de NTS, met Geertine Zwijnenburg. Aan de lijn nog steeds. Hi, welkom terug.
2: Dankjewel.
0: Ja, we hadden het natuurlijk over donatie en we weten daar nu alweer iets meer over. Maar er zijn natuurlijk ook echt een hele hoop misvattingen waarom mensen ervoor kiezen om geen donor te worden. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we donoren hebben. welke misvattingen heb jij gezien? Zijn er echt eigenlijk te veel aanwezig over donatie?
2: Het zijn denk ik niet alleen misvattingen waarom mensen ervoor kiezen om geen donor te zijn. Het zijn ook redenen als het een eng idee vinden dat je om donor te zijn. Hè, dat er in ze gesneden wordt nadat ze overleden zijn. Er zijn mensen die, die graag zelf zouden willen kiezen naar wie hun organen gaan na het overlijden. En dat kan niet. Dus dat is ook een reden dat mensen daarvoor kiezen. Wat misschien wel een misvatting is, is dat mensen denken dat de donatie gevolgen heeft voor hoe familie afscheid kan nemen. Dat heeft het in zekere zin heeft het ook wel wat gevolgen, hè? Want er zit wel een heel traject tussen. Maar familie kan zeker nog afscheid nemen. Er zijn ook mensen bij wie religie een rol speelt bijvoorbeeld, die ervan overtuigd zijn dat het vanuit religie niet is toegestaan. Anderen doen het juist weer wel vanuit religie, dus dat kan ook twee kanten op gaan.
0: Ja, dat is ook inderdaad wel een moeilijke afweging denk ik te maken als je op een bepaalde manier in het leven staat en in de dood. Je zei al heel goed van ja, het zijn meer dingen dan alleen misvattingen waarom iemand ervoor kiest om het niet te doen natuurlijk. En er is één ding wat me nog steeds in mijn hoofd blijft zitten, want net benoemde u dat bijvoorbeeld een niertransplantatie van een levende donor, dan kan je dus wel kiezen aan wie je dat geeft, maar zodra je overlijdt kan je dus niet kiezen aan wie je het geeft. Waar zit die lijn? Wanneer kan je het wel bepalen, wanneer kan je het niet bepalen? Want nu snap ik het niet helemaal meer hoe dat dan zit.
2: Ja, er is voor gekozen in de wet op orgaandonatie dat het neutraal wordt toegedeeld aan iemand. Dus via eurotransplant. En dat dan kun je inderdaad niet kiezen. Dus stel je voor dat jij toevallig een neef hebt die een nier nodig hebt en jij precies op zo'n moment overlijd je en ben je orgaandonor. Die kans is natuurlijk heel klein dat alles precies samenvalt. Maar dan wordt het gewoon op een neutrale manier verdeeld.
0: Ja, maar u zei wel net van je mag wel kiezen aan wie je het geeft als je levend een nier wilt doneren. Want gaat het dan niet via die eurotransplant?
2: Nee, het donatie bij leven, dat is eigenlijk een eigen traject. Als jij een nier nodig hebt, kun je in je eigen omgeving gaan kijken van is er iemand die geschikt zou zijn en die dat zou willen doen.
0: Ja. Dus zodra het niet via eurotransplant gaat en dat gaat om levende donoren, dan kan je wel kiezen aan wie je doneert, eventueel.
2: Ja, en eigenlijk er zijn alleen de nier die kan bij leven gedoneerd worden. Daar heb je er twee van en kun je er één van missen. Van een hart kun je niet een stukje weggeven.
0: Een beetje lastig, natuurlijk. Ja.
2: Moeilijk. Maar een lever kan dat wel. Je hebt één lever, maar de lever die zonder orgaan, dat groeit kennelijk weer aan als je er een stuk van afhaalt. Dus je kunt een stuk lever doneren aan iemand. En dan bij beide, zowel de ontvanger als de donor, groeit dat weer aan.
0: Dat groeit aan?
2: Leven. Ja.
0: Oh jeetje, dat is fascinerend. Ja. Nou.
2: Ja, dus dat kun je ook doneren bij leven. Gebeurt niet, nog niet zoveel als bij de nieren. Is de wachtlijst ook iets korter voor.
0: Ja. Oké, want u had het net ook al over religie als reden om geen donor te zijn. Waarom hebben bepaalde religies moeite met doneren? Wat is dan hun afweging om het dan niet te doen? Of juist wel?
2: Wat je eigenlijk bij elke religie ziet terugkomen, dat is zowel bij het christendom als het boeddhisme of bij de islam, is dat er verschillende stromingen zijn. Er zijn vaak stromingen die zeggen het is heel mooi om iets voor een ander te kunnen doen. Dat komt eigenlijk in elke religie wel terug. Het willen helpen van iemand, van een medemens. En daartegenover staat dat er vaak ook stromingen zijn die zeggen het lichaam is heilig. Dat is niet aan mensen om voor te kiezen. Dus je moet heel blijven en ook in zijn geheel de grond ingaan. Of wat je ook maar wil doen met het lichaam.
0: Oké, okay. Ja. En vindt u die afweging begrijpelijk?
2: Ja, dat is natuurlijk aan iemand zelf om een keuze te maken. Er zijn heel veel mensen die voor ja kiezen of juist voor nee kiezen. En ik denk dat elke keuze goed is als je er maar echt een weloverwogen keuze in maakt. Ja. En als dat past bij wie jij bent of hoe jij gelooft, dan denk ik dat dat heel goed is. Het is wel, denk ik, altijd goed om er echt zelf over na te denken. Niet af te gaan op wat je hoort van anderen, bijvoorbeeld die in hetzelfde geloof hebben. Maar dat je dan echt zelf op onderzoek uitgaat van hoe sta ik daar dan in.
0: Ja, dus als je zolang je maar een weloverwogen beslissing maakt, zegt u van dan is het prima.
2: Ja.
0: Ja. Oké, okay, ja, nou, heel ver. Wat ik me ook afvroeg, stel je leeft heel ongezond of je bent heel oud of je bent niet helemaal gezond. Is het dan voor jullie nog steeds interessant om dat je dan als donor opgeeft? Wordt dat dan ook gewoon gebruikt?
2: Eigenlijk kunnen meer mensen donor zijn dan je denkt. Een hart van iemand die 80 is zal misschien niet meer gebruikt worden. Maar bijvoorbeeld nieren van iemand die 80 zijn kunnen best nog wel eens geschikt zijn. Dus leeftijd speelt in zekere zin een rol. Maar het is niet altijd iets dat uitsluit. Ongezond leven. Ja, iemand die echt ziek is, bijvoorbeeld mensen met kanker, kunnen geen donor zijn.
0: Okay.
2: Dat is een te groot risico om dat mee te geven aan de ontvanger. Maar stel je voor dat jij ontzettend slechte longen hebt en als jij geen nieuwe longen krijgt, over 3 maanden overlijdt. Dan zijn nieuwe longen die van een roker zijn geweest altijd beter dan overlijden. Dus het zou kunnen dat die nog wel geschikt zijn. Er wordt altijd goed onderzoek gedaan. Of een orgaan echt geschikt is. Dus artsen onderzoeken dat altijd. En ook bloedonderzoek wordt gedaan of er geen overdraagbare ziektes zijn of wat dan ook.
0: Ja, want hoe bepaal je dat? Want dat orgaan wordt op een gegeven moment aan dat apparaat gelegd of wat dan ook. Hoe bepaal je of een orgaan wel of niet geschikt is?
2: Ja, dit is echt iets dat de artsen doen. Dus ik denk dat ook voor elk orgaan weer anders is. Het zal te maken hebben met of het nog mooi intact is. Of waarschijnlijk zal een arts zeggen van de lever moet een goede kleur hebben of dat soort dingen. Maar die medische details, daar ben ik niet helemaal ingevoerd. Dus dat zou je aan iemand anders moeten vragen.
0: Zal ik hem anders stellen? Welke partijen worden bij een transplantatie allemaal ingeschakeld? Er is al Eurotransplant. Ja. Je hebt ook een donatiecoördinator of zoiets. En je hebt heel veel mensen.
2: En wat doet die?
0: Leg uit, want wat komt er allemaal bij kijken in vredesnaam? Als zoiets komt. Stel, nou, iemand ligt op de IC met in dodelijke toestand, zeg maar.
2: Ja.
0: En dan?
2: Je hebt al de arts in het ziekenhuis die op de intensive care. Dus dat is de behandelend arts van de donor. Dat is de persoon die wanneer ze zien aankomen dat iemand gaat overlijden, die signaleert van hey, deze persoon zou wel eens donor kunnen zijn. Dan wordt er wordt er gebeld naar het orgaancentrum. Dat zit bij ons. Daar wordt het donorregister gecheckt. Of iemand wat de registratie is van iemand. Als dat een nee is, dan volgt er uiteraard, dan houdt het daar op. Als het een ja of geen bezwaar is, of als er staat geregistreerd dat iemand anders die keuze mag maken, dan gaat de arts, die intensive care arts, die gaat het gesprek aan met de familie. Als daar geen zwaarwegende bezwaren uit zijn, dan wordt het proces vervolgd. Dan komt de orgaandonatiecoördinator om de hoek kijken. Dat is iemand die heeft als rol om eigenlijk het hele donatieproces te begeleiden en te coördineren. Dus die ligt de familie toe wat er gaat gebeuren. Die kan vragen beantwoorden, maar die heeft ook een coördinerende rol. Dan zijn er vervolgens, hebben we bijvoorbeeld ook nog de vervoerders van de organen, dat soort praktische dingen.
0: Die heb je ook nodig.
2: We hebben een artsenteam dat de uitnameoperaties doet. Dus nadat iemand is overleden en dan wordt hij naar de operatiekamer gebracht. En dan worden de organen met een operatie uitgenomen. En vervolgens heb je weer de artsen in het transplantatiecentrum die het orgaan weer in de ontvanger transplanteren. Dus er komt van alles bij kijken. Ja.
0: Nou, dat is al door een hele hoop handen heen gegaan, zo'n orgaan, voordat het dan eenmaal geplaatst kan worden.
2: Ja.
0: Want ik benoemde net van, het wordt dan uitgelegd aan de familie wat er gaat gebeuren en dat soort dingen. En of er niet hele erge bezwaren zijn. Wat wordt er gedaan op het moment dat iemand zegt, ja, ik ben donor, maar de familie die zegt, nou, dat gaan we niet doen?
2: Nou, in principe is de registratie leidend.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk ook mensenwerk. Mensen hebben net te horen gekregen dat ze een geliefde gaan verliezen. Een partner of een ouder of misschien zelfs een kind. Dus daar wordt natuurlijk wel altijd gekeken naar. Gaat het niet, als deze persoon donor is, gaat het niet de familie schaden bijvoorbeeld? We willen niet mensen traumatiseren doordat ze het gevoel hebben dat het gedwongen wordt. Dus daar wordt wel naar gekeken. Als ze zeggen, we hebben recent ook een overlijden meegemaakt, we kunnen dit er echt niet bovenop hebben. Als voorbeeld, dan kan dat een reden zijn.
0: Maar ik neem aan dat dan eerst wordt besproken waarom die bezwaren dan zijn. En dat daar dan gekeken wordt van, is dat dan iets waar jullie daarin wel of niet dan iets veranderen? Want dat is natuurlijk weer zo'n heel ethisch verhaal als iemand zegt, ja, dit wil ik. En de familie zegt nee. En wanneer laat je dan bepalen of je dat wel of niet doet? Dit is echt...
2: Ja, en dit gebeurt in dat gesprek tussen de arts en de familie. Dus dat is echt een gesprek waarin het daarover gaat.
0: Ja. Wat vindt u van de huidige regelgeving over het doneren? Is dat, bent u het daarmee eens?
2: Je bedoelt op de nieuwe donorwet, denk ik?
0: Onder andere, ja. Ik weet niet wat er nog meer allemaal speelt daarin. Maar...
2: Sinds in 2020 is besloten dat het opt-out systeem dat ingevoerd zou worden in Nederland. Dus voorheen, als je niks registreerde, was je geen donor. En nu sinds een aantal jaar is het systeem omgedraaid. Dus als je niks registreert, sta je met geen bezwaar in het register. Dat betekent in principe toestemming voor orgaandonatie. Ik denk dat iets goeds is waarbij die vraag er niet zo direct hoeft te liggen. Het haalt een last weg bij familie over moeten we voor een ja of een nee gaan. Want het is in principe een ja. Wat wij wel heel belangrijk vinden, is dat mensen alsnog er wel bewust over nadenken. We hebben het er wel over met familie. Of als je denkt, ik wil sowieso wel donor zijn. Hè, als je een ja in het register zet, is het nog wel net even een tikkie duidelijker wat je wens is daarin.
0: Ja, want als je dus niet ja zegt, dan sta je als ja erin. Maar als je echt ja zegt, dan sta je er anders in. Of...
2: Je kunt dan niet de discussie krijgen van heeft die persoon dat bewust geregistreerd of heeft hij gewoon niks doorgegeven.
1: Je vertelde net ook, zeg maar, in het begin van het interview, dat het zo snel mogelijk uit het lichaam gehaald moet worden, de organen. Als je heel snel moet handelen van, ja, moeten we de familie bellen van, gaan we dat wel doen of gaan we dat niet doen? Hoe gaat dat dan?
2: Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja.
2: Nou, het is vaak... zal familie al in het ziekenhuis zijn. Want iemand is dermate ziek dat het duidelijk is dat die persoon gaat overlijden. Dus dan is die persoon... De familie is waarschijnlijk al in het ziekenhuis. En dan wordt een gesprek gevoerd van hij gaat overlijden. Die persoon ligt bijvoorbeeld zal bijna altijd aan de beademing liggen. Dus die is nog niet overleden. Mm-hmm. Maar het is duidelijk dat die persoon niet beter kan worden. En in Nederland hebben we afgesproken met elkaar dat als het uitzichtloos is, dan wordt een behandeling gestopt. Of iemand orgaandonor is of niet, we gaan niet zinloos behandelen. Dus die persoon gaat sowieso overlijden en is nog wel aan de beademing. Dus dan kun je ook
0: het uitstellen.
2: De beademing ook stoppen op het moment dat het... Dat gesprek is gevoerd, et cetera.
1: Maar er zullen ook wel echt ook... waarschijnlijk ook heftige discussies worden gevoerd... als de familie niet met elkaar eens is.
2: Ja, het is natuurlijk lastig... als je binnen familie andere meningen daarover hebt. Ja, zeker. Ja, en dat is ook weer een reden dat wij zeggen... van praat er nou over met elkaar. Dan weet je het van iemand. ik weet niet of jullie dat gesprek wel eens hebben gevoerd zelf met, nou, misschien wel als collega's of met familie. Ik heb dit pas gedaan sinds ik hier werk. Heb ik bijvoorbeeld zelf pas aan mijn ouders gevraagd van wat hebben jullie eigenlijk geregistreerd? En dat het is eigenlijk wel heel belangrijk, want het haalt wel die discussievraag weg. Inderdaad.
0: Ja, en misschien als je bepaalde redenen hebt om het niet te doen, dan kan je door erover te praten ook elkaar zeggen van ja, maar ja, is dat dan voor jou echt dan de reden? Want het is zo en zo en zo, terwijl je dat denkt dat het zo is.
2: Ja, het helpt ook een mening te vormen, absoluut. Ja. Zeker. Ja. Ja. En je hoeft niet alles te doneren. Hè. Je kunt ook zeggen van nou, ik vind het hart wil ik niet doneren. Ja. Of je kunt ook in het donorregister aangeven wat je wel of niet wilt doneren.
0: Ja, want er zijn natuurlijk ook, inderdaad, wat u benoemde net ook van het opbaren van het lichaam, kan dan een reden zijn waarom mensen dan niet durven te doneren. En u zegt of je kan al aangeven wat wel, wat niet. En daarnaast, wat ik had begrepen is bij een donatie, is eigenlijk alles, behalve de borst, gezicht, armen, daar wordt eigenlijk niet zoveel mee gedaan, zodat het altijd goed opgebaard kan worden. Het wordt mooi dichtgemaakt, dat soort dingen.
2: Ja, er wordt er altijd voor gezorgd dat het Dat het inderdaad zo mooi mogelijk blijft.
0: Wat voor nazorg leveren jullie als stichting? Want jullie doen natuurlijk het informeren en het coördineren en heel erg veel. Maar wat doen jullie aan nazorg? Hebben jullie daar ook iets voor een nabestaande? Of,
2: De orgaandonatiecoördinator, dat is de persoon die het contact heeft met de familie rondom de donatie. Die heeft een aantal weken na de donatie ook nog een gesprek. En dan kunnen ze ook een terugkoppeling geven over of de organen succesvol zijn gedoneerd. En mensen kunnen altijd met vragen terecht bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is wel heel fijn misschien ook in dat soort zware tijden. Even kijken, want als stichting, we hebben het natuurlijk over heel veel gehad, maar wat doen jullie precies als stichting? Zijn er nog wat vlakken gemist vanuit hier?
2: Wat wij doen? Nou, iets wat zeg maar, wij zijn dus die regisseur van de keten. Dat is een belangrijke taak. Maar voor ons is voorlichting ook heel belangrijk. Dus ervoor zorgen dat er informatie is voor al het publiek, zodat mensen een bewuste keuze kunnen maken. Dus op social media of op onze website transplantatiestichting.nl, daar delen wij veel informatie, zodat mensen dat weten. Wij zorgen ook voor scholing voor medisch professionals bijvoorbeeld. Zodat zij altijd op de hoogte zijn van de, nou ja, bijvoorbeeld rondom de nieuwe donorwet. Of hoe voer je zo'n donatiegesprek?
0: Jullie doen zoveel, joh. Eigenlijk doen jullie basically alles behalve wat de chirurgen doen.
2: Ik wil de ziekenhuizen niet tekort doen, want daar gebeuren natuurlijk al dat soort dingen. Ja. Maar wij zijn een soort van, nou ja, een speel in het midden die de partijen aan elkaar verbindt. Ja.
1: Dus zeg maar, als je ook, gewoon even een hele andere vraag hoor, maar het is wel een vraag die ik heel graag wil weten, is zeg maar, als je geregistreerd hebt bijvoorbeeld, hè, dat zit u dan in de computer dan van ja of nee is?
2: Dus je doet je registratie in het donorregister. Ja. En op het moment dat een arts belt naar het orgaancentrum, dan kunnen ze daar kijken wat de registratie is.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Overigens kun je het altijd aanpassen, hè, een registratie. Zoals je na een paar jaar denkt, nou, ik wil toch aanpassen, ik wil bepaalde organen uitsluiten of juist iets toevoegen, dan kan het altijd nog.
0: Ja. Dat is wel goed om te weten natuurlijk, want je kan je altijd bedenken in het leven. En het blijft natuurlijk een soort van je eigen lichaam, dus dat je daar een vrije keuze in kan maken is natuurlijk enorm belangrijk. Maar een goed geïnformeerde keuze, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En mede dankzij jullie is niet alleen de informatievoorziening daar, maar ook de connectie tussen alle pionnetjes die nodig zijn om zoiets voor elkaar te krijgen. Daar hebben we jullie eigenlijk gewoon voor nodig. Punt. Jullie doen natuurlijk heel veel en niet alles, dat zei je ook al. Maar heel veel en verbindend. Als laatste, is er nog iets wat u nog wil toevoegen, wil zeggen tegen de luisteraar?
2: Nou, wat ik nog wel wil benoemen is dat het alles wat wij doen aan werk of aan innovaties die er gaande zijn, niks ervan kan gebeuren zonder die donoren en hun nabestaanden. Zij hebben ooit een keuze gemaakt om te willen doneren. Of hebben er als familie omheen gestaan. En dat is helemaal geen makkelijke keuze. En dat is een heel groot geschenk voor die ontvangers. Dus daar wil ik mijn waardering voor uitspreken.
0: Mooi, heel mooi. In ieder geval, ik wil dan heel erg bedanken voor de toelichting. U kunt meer vinden over de Nederlandse Transplantatiestichting op transplantatiestichting.nl. En ga vooral door met wat je aan het doen bent.
2: Ja, bedankt dat jullie aandacht aan hebben besteed. Heel mooi.
0: Bedankt dat u het bent komen toelichten. Want het is erg interessant.
1: Ja, want we benoemden net eigenlijk voor de bij de intro van je staat er niet zo bij stil. Niet echt een onderwerp dat je
0: waar je dagelijks mee bezig bent.
1: Bijvoorbeeld.
2: Ja, klopt. Ja. Toch kan het iedereen kan ermee te maken krijgen. Dus.
0: Zeker. Ja, en op een dag wil je misschien zelf ook een donor iets. Dus dan is het fijn als er donoren zijn. Ik wil in ieder geval heel erg bedanken voor de tijd.
2: Ja,
0: en een hele fijne middag verder.
2: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Dank u. Dag.
2: Dag.
0: Dit was Geertine Zwijnenburg van de Nederlandse Transplantatiestichting.

0: Ja, lekker vrolijk altijd weer. Ja. We zitten aan het einde van het uur. We gaan nog een tweede uur doen.
1: Ja, maar, tweede uur gaan we dan verder met
0: Totaal Normaal.
1: En het thema is en blijft de orgaandonatie.
0: Ja, en dan gaan we even het persoonlijke verhaal bekijken.
1: Ja,
0: ik ben heel erg benieuwd. Blijf aan de lijn.
1: Ja.
0: Aan de lijn.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Het komt door een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam, 10 minuten extra reistijd. Ook hier een bergbrand en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

0: Ja, het tweede uur.
1: Het tweede uur.
0: Je mag meezingen, hè? We hebben nog steeds zin. Ja, helemaal. Maak je klaar voor
1: totaal normaal.
0: Het is te gek.
1: Het is te gek.
0: Je hoort het al.
1: Je hoort het al.
0: Niks is te gek, maar totaal normaal.
1: Ja. Oké, Marcia.
0: Hij wordt steeds mooier, dit ding.
1: Ik denk dat al onze luisteraars eigenlijk allemaal naar een andere zender zijn gegaan ondertussen.
0: En nou ja, zo niet. Respect.
1: Ja, respect. U heeft het weer overleefd.
0: Nou gaan we niet meer zingen voorlopig.
1: Nee. We gaan nu weer terug naar een heel serieus onderwerp.
0: Ja, we zitten in het tweede uur. We hadden het in het vorige uur al over. Waar hadden we het over, Chris?
1: Moet ik even... Nee, grapje. Orgaandonatie, Marcia.
0: Ja, en weefseldonatie ook.
1: En weefseldonatie. Ja, dat heeft ze net uitgelegd, ja, hè, die vorige mevrouw.
0: Ja, en wat gaan we in dit uur dan doen?
1: Ja, ik ga Annemieke ten Berg interviewen. Zij stond een moeilijke beslissing om wel of geen orgaandonatie te doen voor haar man. Dat leg ik gewoon zo goed uit, Marcia?
0: Ik snap hem.
1: Ja, oké.
0: Ja, het komt helemaal goed. Ja, een hele moeilijke beslissing lijkt me.
1: Ja.
0: Hoe ze zich daarbij voelt en wat daar allemaal aan vooraf is gegaan en hoe dat is gelopen, dat gaan we dan horen.
1: Ja.
0: En er gaat nog een gedicht komen, geloof ik.
1: Ja, dat die komt er zeker.
0: Ja, dat is wel weer zo'n tranentrekker.
1: Echt? Heb jij hem uitgekozen, Marcia?
0: Ja. Ik kan er niks aan doen, sorry.
1: Waar heb je hem gevonden dan? Of heb je hem zelf geschreven?
0: Nee, ik heb hem niet zelf geschreven. Je hebt zo'n hele mooie website ervoor.
1: Oké. Okay.
0: Maar laten we gaan. Tweede uur, totaal normaal op Gouwestad. Donatie.
1: Gaat yes. Het over.

0: Leuk, Marcia.
1: Lekker dansen, nou niet.
0: Ja, precies.
1: Ja, je luistert eraan naar Radio Totaal Normaal op Gouwestad. Ja. En we zitten in een... we hebben het over...
0: orgaandonatie.
1: Orgaandonatie. Yes. En we zitten in het tweede uur.
0: Ja. En we gaan Annemiek ten Berge interviewen. Nou, ze heeft uiteindelijk toestemming gegeven... orgaandonatie bij haar overleden echtgenote toe te passen. Goedemiddag, Annemiek.
2: Goedemiddag.
0: Hoi. Hey, leuk dat u in de uitzending wil komen.
2: Ja, heel graag.
0: Oh, wat fijn. Ja, het is, ja, we hebben het eerste uur hebben we met een stichting gesproken. En nu gaan we eigenlijk iemand die het zelf heeft meegemaakt interviewen.
2: Ja.
0: En Annemieke, vertel om allereerst om even te beginnen. Vertel iets over jezelf. Wat doe je? Wie ben je?
2: Ik ben moeder van een dochter van 12. En ik woon in Haarlem. En dat is een beetje het belangrijkste, denk ik.
0: Ja, ja. Zal ik dan maar gewoon gelijk in het diepe...
2: Ja. Tuurlijk.
0: Beginnen, zeg maar.
2: Tuurlijk, ja. Wat wil je weten?
0: Stel als er iets is, als ik een vraag stel, en mag u trailleren?
2: Ja, dat mag zeker.
0: En je vindt het lastig of dat je merkt dat echt iets met je doet, geef het alsjeblieft aan.
2: Ja, dan zal ik het zeggen.
0: Ja?
2: Ja, oké. Okay.
0: Het gaat over je overleden partner, Luc. Hoe heb je Luc leren kennen?
2: Dat is op zich ook al een leuk verhaal. Ik heb hem leren kennen op een singles weekend.
0: Oh, oké. Okay. Wat leuk.
2: Ja. Ja. Daar vonden we elkaar en daar gingen we afzonderlijk van elkaar heen. En we kwamen samen terug en zijn bijna nooit meer zonder elkaar geweest. Dus we hadden al, we kenden elkaar 15 jaar. Bijna op de kop af, bijna op de dag af.
0: Oké, dus jullie zijn 15 jaar samen geweest, begrijp ik.
2: Ja, ja.
0: Oké, dus het was liefde op het eerste gezicht. Dus dat bestaat wel.
2: Ja. Het bestaat zeker, ja.
0: Ja, nou, dat vind ik wel leuk om te horen, dat soort verhalen. Maar wat was Luc nou voor een man eigenlijk? Hoe zou je hem kunnen omschrijven?
2: Hij was groot van postuur, hij was bijna 2 meter. Hmm. Dus hij maakte in die zin indruk als hij ergens binnenkwam. Maar dat klopte ook helemaal met wat voor een persoon die was. Je kon niet echt om hem heen. En iemand met heel veel gedrevenheid en ook heel, heel warm en liefdevol.
0: Ja, dat zijn de eigenschappen, zeg maar, wat jou zo trok in hem.
2: Ja. Zeker.
0: En hoe stond hij in het leven? Bijvoorbeeld wat voor werk, wat voor hobby's?
2: Hij was enorm... hij was een vogelaar. Dat is eigenlijk, als je hem in één woord zou moeten omschrijven... Hij had een grote liefde voor vogels. We trokken er ook heel vaak samen op uit om vogels te kijken. Dus dat was een grote passie van hem, natuur. Hij heeft op een gegeven moment dat ook... omgezet in dat hij ging gidsen. Dus dat hij ook andere mensen het genot van vogels kijken bij kon brengen.
0: Ja.
2: En daar was hij ook altijd heel... Hij kon dat met enorm veel enthousiasme kon hij dat doen. En dus dat was een van zijn grote hobby's. En misschien als je vraagt van hoe stond hij in het leven... Ja. Dan kom ik al eigenlijk tot... het verleden wat uiteindelijk ertoe leidde dat hij overleed. Hij had in 1995, toen kende ik hem nog niet, heeft hij een ski-ongeluk gehad.
0: Ja, klopt. Ja.
2: En hij zei altijd zelf, ik ben door een Fransman van de piste afgekopt. Ze waren met 2 hoofden tegen elkaar geknald. Oei. En in die tijd waren er nog geen helms. Dus daar heeft hij een schedelbreuk in ieder geval liep hij daarbij op. En hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een wonder boven wonder heeft hij daar eigenlijk niets aan overgehouden. Behalve een litteken op zijn hoofd en 1 doorgesneden oorzenuw. Waardoor hij de hoge tonen zeg maar niet hoorde aan 1 kant. Maar verder helemaal niks. Behalve dat ze wel op een scan zagen dat er hersenschade was. Maar kennelijk op een gebied wat niet heel vitaal is. En wat overgenomen kon worden door allerlei andere delen van de hersenen. Dus anders dan dat was er eigenlijk geen schade. Hij heeft wel heel lang moeten revalideren en weer alles opnieuw moeten leren. Maar dat ging eigenlijk voorspoedig. Dus er was in die zin van dat ongeluk helemaal niks meer te merken. Wel hadden ze destijds tegen hem gezegd, ja, het zou nog kunnen dat je op enig moment epilepsie ontwikkelt. Dat kan gebeuren. Maar daar kunnen we geen garanties over geven, maar weet dat het kan. En wanneer dat kan, misschien over een jaar of 12 zou dat ook nog kunnen. Gek genoeg zeiden ze het jaartal 12 erbij. En prompt eigenlijk na 12 jaar, en toen kende ik hem wel al, kreeg hij epilepsie aanvallen.
0: Ja.
2: Dus dat was een beetje gek. En die waren eerst alleen maar 's nachts. En die waren niet zo heftig. En soms verloor hij niet eens het bewustzijn. Want epilepsie komt in allerlei soorten en maten.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat was al, daar was heel goed mee te leven. Hij kreeg op een gegeven moment ook medicijnen. Nou, dat is bij epilepsie is dat het een beetje lastig zoeken wat het juiste medicijn is. Omdat je pas na een hele lange tijd kan vaststellen of ze werken of niet.
0: Ja.
2: Maar dat was, daar was allemaal heel goed mee te leven. Dus en aan epilepsie ga je ook normaal gesproken niet dood. Dus er was geen enkele angst. Er was er eigenlijk helemaal niks aan de hand.
0: Ja.
2: Tot op enig moment.
0: Ik begreep dat je dochter toen alleen thuis was met haar vader, met Luc, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja.
0: Normaal gesproken gebeurde het natuurlijk in de avond, maar toen was het overdag.
2: Ja. We hielden er wel altijd rekening mee, door als ik er niet was 's nachts, dat er dan wel altijd iemand anders was. En dat bijvoorbeeld zijn broer hier kwam slapen, zodat niet onze dochter alleen met hem was. En we hadden er toen wel al verteld wat epilepsie dan is, maar ze had het nog nooit meegemaakt. En prompt natuurlijk, toen het gebeurde, was dat 's avonds na het eten. En ze gingen allebei op de bank zitten om met het toetje nog even naar het Sinterklaasjournaal te kijken. Gek genoeg, dat deden we altijd. En toen kreeg hij dus een aanval. En hij heeft wonder boven wonder nog kunnen zeggen dat hij een aanval kreeg.
0: Ja.
2: Dat is wel heel bijzonder. Want dat, ik was er natuurlijk vaak bij als er zo'n aanval plaatsvond. En dat overviel hem ook altijd. Maar nu is hem dat in ieder geval met zijn laatste krachten, denk ik, nog gelukt.
0: Want hoe oud was jouw dochter toen op dat moment?
2: Mijn dochter was toen 6.
0: 6 jaar. Dan weet ze natuurlijk niet zo goed wat er gebeurt, denk ik.
2: Hè? Nee. Zeg maar.
0: Nee, vertel. Je wilde iets zeggen.
2: Zij is zich natuurlijk een hoedje geschrokken. En is in eerste instantie, voor zover we dat kunnen reconstrueren aan de hand van wat zij daarover verteld heeft, want er was natuurlijk verder niemand anders, is ze eerst naar boven gerend naar de kamer. En kennelijk heeft ze zich op enig moment toch wel gerealiseerd, maar ik moet iets doen. En toen is ze naar de buren gerend. En die hebben 112 kunnen bellen. En dat is allemaal in korte tijd natuurlijk gegaan.
1: Goed gehandeld ook.
0: Ja, knap. Voor 6 jaar. Ik bedoel, dat
2: heel knap.
0: Heel slim. Slimme meid.
2: Slimme meid. En we begrijpen ook nog steeds niet precies natuurlijk hoe dat gegaan is. We hebben ons bijvoorbeeld iets heel praktisch afgevraagd. Hoe heeft ze in godsnaam bij de bel gekund? Want daar kon ze helemaal niet bij. Maar op de een of andere manier is dat toch gelukt.
0: En
2: dat zijn wel gekke dingen.
0: En waar was je toen dat gebeurde?
2: Ik was die avond. In Utrecht. En we wonen in Haarlem. Ik had een cursus met een avondprogramma. En ik zat net in het restaurant, waar we ons eten geserveerd kregen. En toen belde de buurvrouw. En die nam ik natuurlijk op en die zei, je moet nu komen, want Luc heeft een aanval gehad. Dus ik heb meteen mijn jas aangetrokken en ik ben met de trein, want ik was met de trein, ben ik naar huis gegaan.
0: Ja.
2: In de trein kreeg ik wel updates vanuit de ambulance en vanuit en zelfs van de politie over hoe het ging. Want uiteindelijk heeft de politie mij bij het station Haarlem opgewacht om mij met gillende sirenes naar het ziekenhuis te brengen, waar Luc inmiddels heen was gebracht.
0: Ja, want na die hartaanval. Hè,
2: hij kreeg dus een epileptische aanval. Nou, en meestal is dat spiertrekkingen, stuiptrekkingen. En dan dat duurt nooit langer dan 2-3 minuten. En dan daarna komt iemand weer bij. En dan moet je even zeggen, dat is bij een epilepsiepatiënt, moet je even zeggen dat iemand een aanval heeft gehad. Want zelf heeft hij dat helemaal niet door. En dan moet hij daarvan bijkomen, want dat is ook enorm vermoeiend. Vaak kan je nog niet meteen op je benen staan. Maar dat gebeurde niet. Hij bleef in die aanval. Dus ook toen de ambulance kwam, die waren er wel vrij snel, heb ik me laten vertellen. Maar ook toen had hij nog steeds die aanval met spiertrekkingen. Toen hebben ze hem wel uiteindelijk iets gegeven waardoor die spiertrekkingen ophouden. Maar ze zagen wel dat het niet oké was. Dus toen hadden ze besloten, nou, dan nemen we mee ter observatie in ieder geval. En met dat hij op de brancard werd gelegd, merkten ze dat hij een hartstilstand kreeg. En toen gingen er natuurlijk allerlei andere protocollen in werking. Ja. En toen hebben ze hem, terwijl hij naar het ziekenhuis werd vervoerd, hebben ze hem gereanimeerd. En toen ze in het ziekenhuis waren, hij kwam daar aan met een hart wat het weer deed. Toen hadden ze hem wel weer op gang. Maar dat had wel 20 minuten geduurd. Wow. Dus dat was eigenlijk te lang. Dat achteraf gezien. Maar omdat die epilepsie op zich niet dodelijk is, en we ook al wel vaker heb ik natuurlijk van die aanvallen meegemaakt. En dan was het daarna, weet je, de volgende ochtend stond hij wel weer op en was hij wel moe, maar was er niks aan de hand. Dus in eerste instantie dacht ik ook, nou, als dat hart het weer doet, ja, dan komt het wel weer goed.
0: Ja.
2: En dat was ook op de eerste avond eigenlijk een beetje de prognose van, nou, dat hart, dat doet het weer. Ze hadden ook niks aan dat hart kunnen ontdekken, waardoor ze zouden denken dat hij het, dat hart het weer zou begeven. Daar kreeg hij ook geen enkele medicatie voor. En uiteindelijk leek het allemaal wel goed te gaan. Maar ja, dat werd de volgende ochtend, lagen de kaarten wel anders. Omdat toen bleek dat die hartstilstand gewoon te lang geduurd had. En ze hadden geconstateerd dat zijn hersenen dusdanig waren opgezwollen, dat eigenlijk de vooruitzichten slecht waren. En hij was nog steeds niet bij bewustzijn. Hij is niet meer bij bewustzijn geweest.
0: Ja. Ja. Echt heftig. Om dat te horen. En dan allemaal dat binnen 24 uur zeg maar zoveel gebeurd is.
2: Ja. Ja. Maar dat is ook... Je komt in een soort achtbaan terecht. En, de tijd gaat ook opeens op een andere manier aan je voorbij. Er gebeurt iets mee. Er gebeurt heel veel in korte tijd. En ja, dat maakt het ook wel heel gek.
0: Ja, en...
2: Maar ja.
0: En je toch... Dus ja, vertel. Sorry. Ja? Nee, vertel.
2: Nee,
0: vertel.
2: Ja. Dus eigenlijk die volgende dag leek het allemaal... Dacht ik in ieder geval, dat komt allemaal wel weer goed. Totdat we dus in het ziekenhuis kwamen en ze zeiden, de vooruitzichten zijn niet goed en we moeten eigenlijk met het ergste rekening houden. En toen gingen alle andere protocollen in werking in het ziekenhuis. En in ieder geval het protocol om vast te stellen of iemand hersendood is of niet. Mm-hmm. En daar moeten ze altijd 24 uur wachttijd voor nemen volgens een protocol. Dus dat kon pas de volgende dag. Zouden ze allemaal testjes met hem doen. En dan, op het moment dat de uitslag van die testjes komt, is het wel of niet hersendood. En dan is dat ook het tijdstip van overlijden. En het stomme detail was dat hij die dag jarig zou zijn. Dan zou hij 50 worden. En toen zeiden ze in het ziekenhuis, nou, dan doen we het maar niet op die dag. Dan doen we het een dag later. Dus uiteindelijk hebben ze dat pas op donderdag gedaan. En dat maakte dat er wel heel veel tijd was. En dat er dus ook het protocol voor de orgaandonatie om de hoek kwam kijken.
0: Ja, want zullen we eventjes naar een plaatje gaan en dan een tweede deel van het interview daarop ingaan?
2: Dat is prima.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja, prima.
0: Blijf aan de lijn.
2: Ja, doe ik.

0: Ja, hele abrupte eindes hebben soms van nummers.
1: Ja, moet wel op blijven letten, Marcia. Ja, nou goed. We gaan verder met het interview met Annemiek ten Berge. Dag Annemiek.
2: Ja, ik ben er nog.
1: Je bent er nog, gelukkig. Ja.
0: Lastig interview anders, hè?
1: Ja. Ja, we doen altijd een plaatje ertussen. We kunnen mensen eventjes...
2: Radio, toch?
1: Ja, precies, ja. Dat is belangrijk, ook af en toe een beetje muziek. Je vertelde net hoe het allemaal gegaan is, tot hij overleed. Heel heftig verhaal en ook hele heftige uren. Dat allemaal in 24 uur kan gebeuren. Ik denk dat je het ook als mens ook in een achtbaan terechtkomt met van alles en nog wat waar je dan aan moet denken.
2: Ja.
1: Stond Luc geregistreerd als donor?
2: Ja, gelukkig wel. Het was toen nog niet zoals het nu geregeld is. Maar hij had dat wel geregeld. Hij had een codicil waarin hij dus toestemming had gegeven om zijn organen te doneren. En dat was ook waarom, tenminste, ik dat weet ik niet precies, maar dat was de reden, denk ik, dat ze er wel over begonnen in het ziekenhuis. Want volgens mij zat dat toen in ieder geval ook standaard in het protocol. Dat ze dat dan eerst in de registers opvragen. Dus dat hadden ze gedaan en zo kwam de vraag naar boven. Ja, kunnen we daar een gesprek over hebben? Wat te doen? En omdat hij dat... ik wist ook dat hij een codicil had, dus het was voor mij geen verrassing. Maar ik had er natuurlijk geen moment bij stilgestaan. Dus in die zin kwam het wel als een verrassing. Maar als je... Als je in het ziekenhuis was het sowieso voor mij elke keer... Ja, ik liet me maar een beetje leiden door verpleegkundigen en doktoren... die dan weer met een uitslag ergens van kwamen... of dan weer met de vooruitzichten. Ik liet me hier eigenlijk een beetje in leiden van... oh ja, we moeten ook nog een gesprek hebben over wat te doen met transplantatie. Dus ik ben dat gesprek wel aangegaan toen. Maar ik weet nog wel dat ik in eerste instantie dacht... ja, jemig, moeten we dat nou ook nog nu allemaal gaan doen? Als het even kan, liever niet. Dus zo ging ik een beetje dat gesprek in wat bedoeld was ter informatie... en om te vragen of ik toestemming gaf.
1: Ja, dus ja, in het begin wilde je eigenlijk helemaal niks van weten over de donatie...
2: Nee, omdat ik een beetje bang was dat het... Nou ja, bang was. Ik dacht gewoon, ja god, het gaat natuurlijk allemaal gedoe opleveren. En dan zijn we misschien kwijt, weet je. Misschien moet hij dan ergens heen en dan kunnen we geen afscheid nemen. En dat waren allemaal praktisch... Ik zag alleen maar praktische bezwaren. En ik dacht, okay, om het een beetje overzichtelijk te houden, doen we dat maar niet.
1: Ja, ik zit hier ook met Marcia.
3: En
1: Marcia, die wil ook heel graag...
0: Ja, ik had nog...
2: Ik wil ook heel graag iets van.
0: Ik wil heel graag iets. Ja, ik stond echt te springen.
1: Mag als
0: ik
1: je dat zo zegt, weet je. Maar goed.
3: U gaf aan van... er werd eigenlijk aan u nog gevraagd of u ook nog toestemming wilde geven. Ook al was hij wel ingeschreven als donor in het register.
2: Ja, volgens mij was dat ook zo geregeld. Ja, dat weet ik niet zeker meer. Volgens mij kon... was het zo geregeld, maar dat weet ik gewoon niet precies meer, maar was het destijds wel zo geregeld dat ik nog een veto uit kon spreken, maar dat weet ik niet precies.
3: Oké. dus toen was het eigenlijk alsnog...
2: Nu is het in ieder geval anders.
3: Ja, want nu werd u nog eigenlijk voor die moeilijke vraag dan gezet en nu zou het zijn van het is diegene zijn keuze dat is leidend, tenzij er echt een heel erg ernstig bezwaar is. Oké, op die manier.
2: Nou, precies. Ja, nu is het zo dat je, als je niks laat registreren, dan is het geen bezwaar. Ja. Maar als je wel iets laat registreren, dan kan iemand in ieder geval... dan weet je in ieder geval dat iemand een bewuste keuze heeft gemaakt. Dus daar zit ook nog wel een verschil, vind ik. Want voor mij maakt het heel erg uit dat ik wist dat Luc het wel wilde. Dat hij zijn toestemming had gegeven.
1: Want hoe stond zijn familie hierin? Hadden ze ook zoiets van... Ja, ja, als hij ja heeft gezegd...
2: Dat was geen probleem.
1: Dat was geen probleem.
2: Nee, gelukkig hoefden we daar onderling niet nog een strijd over te voeren. Want ik kan me heel goed voorstellen dat het in zo'n geval ook wel lastig wordt. Als de ouders bijvoorbeeld zeggen, nou dat willen we absoluut niet, om wat voor reden dan ook. Want dan moet je die strijd ook nog gaan voeren. Ja. Dat is natuurlijk ook heel lastig. Daar heb ik geen last van gehad.
1: Ja, is dat natuurlijk een hele korte tijd, moet er wel een hele belangrijke beslissing worden genomen. En dan is het wel heel fijn natuurlijk dat jullie allemaal, hoe zeg je dat?
2: Inderdaad, op één lijn.
1: Op één lijn, inderdaad. Dat wordt
2: zo. We allemaal hetzelfde.
1: Ja, want
2: wat mij heel erg geholpen heeft, is we kregen toen een informatief gesprek. Van tevoren werd ook met de transplantatiecoördinator. Dat is dan uiteindelijk ook degene die deze, zeg maar, die de transplantatie waar het op dat moment over gaat, helemaal regelt. Dus die regelt ook een team van medici, maar die is ook aanspreekpunt voor de familie. En die ging samen nog met een dokter die normaal gesproken ook dat soort operaties uitvoert. Die namen er echt de tijd voor om mij helemaal uit te leggen wat er dan gebeurt. En ik kon ook alles vragen. En dat heeft wel echt het verschil voor mij gemaakt. Ik kon gewoon die hele gekke praktische vragen stellen. Waardoor ik me een hele goede voorstelling kon maken van hoe dat praktisch allemaal zou gaan. Ik wilde inderdaad weten, hoe komt hij dan eruit te zien? Kunnen we hem nog wel zien? Wanneer vindt die operatie plaats? En krijgen we er dan nog iets over te horen? En allemaal van dat soort, praktische dingen.
1: Is dat ook
2: en
1: echt...
2: dat heeft...
1: Ja? Ja? Nee, vertel. Zeg maar. Nee, vertel.
2: Nou ja, dat is wat me uiteindelijk over de streep wel heeft getrokken. Omdat ik toen een heel helder beeld had van hoe het precies zou gaan. En achteraf zeg ik, dat klopte ook helemaal. Er is geen enkele negatieve verrassing geweest in hoe die procedure daarna ging. Dus dat wordt heel zorgvuldig uitgelegd.
1: Ja, dat is precies eigenlijk die vraag die ik wilde stellen van wanneer is het kantelpunt geweest? Maar je beantwoordde die vraag al. Je hebt een artikel geschreven, zag ik
2: op de website. Ja, dat heb ik niet zelf geschreven.
1: Oh, oké. Okay. In ieder geval,
2: voor me geschreven.
1: Het ging over jou hè, en over Luc.
2: Klopt.
1: Ik las ook van dat donatie voor jou een grote troost is geweest. Waarom was dat?
2: Dat was een soort onverwacht, ik noem het een cadeautje.
1: Ja.
2: Dat had ik zelf niet voorzien. Ik denk ook niet dat iemand het mij van tevoren had gezegd. Maar ik wist wel dat je achteraf te horen krijgt wat er aan de organen uitgenomen is. En dat je dan pas na verloop van tijd, na 2 maanden te horen krijgt hoe die donaties vergaan zijn. Omdat er natuurlijk eerst tijd overheen moet om te kijken of die organen bij de ontvanger wel aanslaan. Of die operaties slagen. Dat kunnen ze niet meteen zeggen. En ik weet nog wel dat ik na de uitnameoperatie te horen kreeg wat ze dan bij hem weg hadden genomen, wat geschikt was voor transplantatie. En dat waren 6 organen, of althans 4 organen en ook nog weefsel, oogweefsel, hoornvlies. En dat vond ik al magisch. Ik dacht, oh jee, dat is veel. Ik dacht eigenlijk alleen misschien een hart of een nier of een lever. Maar ik dacht 6. En zijn hart en zijn lever en allebei de nieren. Ik dacht, dat is toch wel een grote opbrengst. Dat verraste mij. Omdat ik me gewoon niet gerealiseerd had dat betekent. Dat je daarmee dus 4 en in dit geval 6 met ook nog dat oogweefsel erbij. 6 mensen kan helpen. Dat vond ik al hartstikke veel. Dus dat vond ik al een cadeau. En toen ik 2 maanden later ook nog hoorde dat al die transplantaties in ieder geval tot op dat moment gelukt waren, toen dacht ik, hoe mooi is dat?
1: Ja.
2: Dat je gewoon eigenlijk 6 mensen een nieuw, of in ieder geval een beter leven hebt gegeven. En dat vond ik zo'n mooi cadeau, dat ik, ja, ik weet niet, krijg je wel een beetje het idee van, nou, dan is het toch niet helemaal voor niets geweest.
1: Ja, maar het geeft jou ook, hoe moet ik dat zeggen, een goed gevoel dat hij andere mensen heeft gered. Eigenlijk letterlijk.
2: Ja, je krijgt na afloop heb je geen, want het gaat allemaal anoniem. Dus ik weet niet wie de ontvangers zijn, maar je krijgt wel te horen het geslacht, zeg maar, van degene die het ontvangen heeft en de leeftijdscategorie met stapjes van 5. En de hart en de lever, dat is wel naar wat oudere mannen gegaan. Maar ik was ook heel erg geraakt door het hoornvlies. Is bij 2 vrouwen getransplanteerd, dus beide ogen, zeg maar, zijn gebruikt. Een vrouw van 25 tot 30 jaar, dat is natuurlijk hartstikke jong, maar ook een vrouw van 15 tot 20 jaar. En toen dacht ik, wauw, die had waarschijnlijk geen zicht of slecht zicht en heeft nu gewoon weer een vol leven voor zich waarin ze gewoon weer een goed oog heeft.
1: Mooi is dat. Want het is echt heel prachtig ook. Hè? Dat doet natuurlijk ook echt wat met je. En als je een beetje van een afstandje daarnaar kijkt. Hoe vond je het traject gaan bijvoorbeeld? Hoe gingen de artsen met jou om?
2: Heel zorgvuldig. Alle vragen die je had werden eerlijk beantwoord. En wat ik net zei, ik heb echt geen verrassingen achteraf gehad waarvan ik dacht, nou, dat hadden ze wel eens mogen zeggen of dat hebben ze me niet goed uitgelegd. Dus dat gaat heel zorgvuldig. En wat ik ook heel mooi vond, was dat er die uitnameoperatie, die vond in de nacht plaats. Want dan is de operatiekamer met de grootste waarschijnlijkheid niet bezet. En dus dat is ook weer iets heel praktisch. Maar toen werd ik, was er met mij afgesproken, nou, na afloop van die operatie bellen we je en dan kan je komen. Want ze zouden Luc gewoon weer terugbrengen naar zijn kamer. Om weer verder afscheid te nemen. Ja. En toen kwam ik in het ziekenhuis midden in de nacht. Dat was 1:05 of zo. En toen was er een verpleegkundige die mij opstond te wachten voordat ik naar binnen ging. En die was de hele operatie erbij geweest. En die kon me dus helemaal precies vertellen, voor zover ik dat wou weten of daar vragen over had, hoe die operatie was gegaan. Ja. En dat vond ik ook wel heel erg prettig.
3: Netjes, hoor.
1: De artsen zijn echt ontzettend goed met jou omgegaan. Ook met Luc. Je voelde ook heel veel steun ook van de artsen, begrijp ik ook uit je verhaal. Het geeft jou een goed gevoel. Kan je dat stukje, zeg maar, ook een beetje afsluiten nu ook? Of op een positieve manier, laat het zo zeggen?
2: Ja, nou ja, kijk, afsluiten in de zin van, kijk, weg gaat het nooit. Nee. Maar het is wel helemaal rond. Ja, ze hebben dat heel goed gedaan op die operatie. En hoe dat rond die donatie is gegaan. Dat is helemaal... daar heb ik echt helemaal niets op aan te merken. Ja. Geen enkele klacht over. Ik kan alleen maar zeggen dat dat heel zorgvuldig gaat. En dat dat dus ook wel inderdaad bijdraagt aan het goede gevoel wat ik erbij heb.
1: Ja, want...
2: Maar dat afsluiten, het is natuurlijk nooit helemaal afgesloten.
1: Nee, precies. Dat snap ik.
2: Afgelopen najaar was het 5 jaar geleden. Ja, natuurlijk staan we er ieder jaar bij stil. Zo niet iedere dag, maar dan natuurlijk extra. En 5 jaar is natuurlijk toch zo'n gek jubileumjaar, waardoor je er extra over gaat nadenken. Op de een of andere manier werkt dat zo. En toen kreeg ik van een transplantatiecoördinator een brief van een ontvanger.
1: Ja.
2: En precies op de dag dat het, zeg maar, 5 jaar geleden was. En toen dacht ik, nou, wat is dit nou weer een mooi cadeau? Dat ik dat dan precies op die dag krijg.
3: Wauw.
2: Dat was een brief, niet eens zo heel lang, maar wel vol met dankbaarheid. En toen bedacht ik mij later pas, ik dacht, natuurlijk kreeg ik dat op die dag, Want die man, dat was de ontvanger van zijn hart, die man viert ook een jubileum. Ja. En toen dacht ik ook, dat hart, dat doet het dus nog gewoon na 5 jaar. Dat vond ik ook zo opmerkelijk.
1: Ja.
2: Dat vond ik ook heel mooi om daarover na te denken.
3: Ja,
2: daar had ik nooit eerder over nagedacht. Ja, dat hart, dat doet het dus nog gewoon. Daar was niks mis mee.
1: Ja, want hoe denk je nu terug aan Luc?
2: Nou, dat klinkt zo raar met een goed gevoel, maar ja, we hebben gewoon hele mooie jaren gehad. En hij heeft na zijn ongeluk ontzettend veel mazzel gehad en nog alles uit het leven gehaald wat erin zat.
1: Mm-hmm.
2: Hij heeft gezorgd voor een mooie dochter.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: En wat voor plek heeft Luc voor je dochter op dit moment? Ja, hoe moet ik het zeggen? In het leven van je dochter?
2: Nou ja, hij is nog steeds. Het is geen taboe om over hem te praten. We hebben het over hem als het zo uitkomt.
1: Mm-hmm.
2: Hij had bijvoorbeeld een wiskundeknobbel en ik totaal niet. En ze zit nu net op de middelbare school en wiskunde gaat dus hartstikke goed. Waardoor we natuurlijk ook elke dag zeggen, ja, dat heb je niet van mij.
1: Wat leuk. En jouw leven, hoe ziet jullie leven er nu uit?
2: Dat gaat goed. We hebben het samen heel goed. Op de een of andere manier is het gelukt om... Om gewoon door te leven. Ik zei destijds al, en dat vind ik nog steeds, elke dag gaat de zon weer op. En gelukkig maar dat ik daar niet ook nog voor hoef te zorgen. Maar doordat dat gebeurt, kan ik weer verder leven.
1: Ja, en ik kom nu eigenlijk een beetje aan het einde van het interview.
2: Ja.
1: Zou je ook anderen adviseren om orgaandonor te worden?
2: Ja.
1: En waarom?
2: Kijk, iedereen moet zijn eigen keuze maken. En ik kan niet voor anderen zeggen wat er allemaal meespeelt. Maar ik kan alleen maar uit eigen ervaring spreken en zeggen dat het mij heel veel troost heeft gebracht. En dat er niks is waardoor ik achteraf denk dat had ik niet moeten doen.
3: Heel mooi.
1: Ik denk dat het op deze manier... mooi hebben afgesloten het interview.
2: Ja.
1: Is er nog iets wat je nog wel iets wil zeggen? Van ik wil dat nog zeggen op de radio?
2: Nou, het belangrijkste is denk ik, dat is ook zo goed dat jullie dit onderwerp bespreken. Het belangrijkste is dat mensen het erover hebben met elkaar en dat mensen ook nu het kan daadwerkelijk een bewuste keuze maken. Nee is ook een keus, maar het heeft mij heel erg geholpen om te weten wat Luc zelf wilde. En ik denk dat dat dan sterker is dan als je geen bezwaar als uitgangspunt neemt, omdat iemand nou eenmaal niet heeft gezegd dat hij het niet wil. Dus ik, dat is wat ik mee wil geven.
3: Maak je niet van keus. Over.
2: Ja. Ja, heb het erover en ja... maak een keus. En nee is ook een keus. Maar er is niks op tegen om ja te zeggen.
1: Ja, Annemieke, heel erg bedankt voor je openheid. Dat je er zo... ik vond dat je het ook het heel goed verteld hebt. Ook, dat je heel goed hebt uitgedrukt. En dat het echt wel over is gekomen naar onze luisteraars.
2: Nou, dat hoop ik. En al is er maar één iemand die nu denkt... oh ja, daar moet ik nog iets mee. Dan is dat al winst.
1: Ja, goed. Goed, Annemiek. Dan ik wens je nog een hele fijne dag.
2: Dankjewel, jullie ook.
1: En
3: Tot, fijne dag.
1: Ja.
2: Dankjewel.
1: Goed.
2: Hetzelfde.
1: Dag.
3: Dit was Annemiek van den Bergen.

0: Ja. Ook weer een ander. Hey, hij begon echt. Ik dacht, er is iets mis.
1: Ja, haperig. We begonnen het nummer, ja. Hè? Ja. Nee, dat hoort.
0: Dat hoorde. Ja,
1: nee. En je luistert naar Totaal Normaal. Ja. We zitten in het tweede uur. Het gaat over donoren. We hebben net onze interviews gehad.
0: Yes.
1: Maar meestal sluiten we af met een gedicht. En ja. Ik heb dan nu dit keer zelf een gedicht gezocht weer.
0: Okay. En ga jij hem ook voorlezen?
1: Ik ga hem ook voorlezen. Ja. Het is van Loes Schaap. Het is een 2010 geschreven. Het is een heel kort gedicht. Een beetje droevig. Maar ik vond het wel heel toepasselijk. Want dit is echt een ervaringsgedicht. Dus bij deze.
0: Ja, ga je gang, Marcia.
1: Voor een nieuw leven. Een jong leven in al zijn ruwheid aan ons ontrukt. Eeuwige slaap. Ruw van een broos lichaam bezit genomen. Jouw wens. Geen machine zal mijn adem blazen. Als plant leven niet toestaan. Wanneer ooit die tijd komt, laat me dan gaan. Je organen zullen leven. Jouw hart zal verder slaan. De wil een nieuwe toekomst aan een ander mens te schenken dat met leven door kan gaan.

0: Ja, op de laatste noot
1: yes.
0: gaan wij weer praten. Ja.
1: Nou, het zit erop, Masha, 2 uur lang over orgaandonatie.
0: Ja, donatie aan zich natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. En wat het ook met mensen allemaal doet en zo. Ja, ik bedoel, bijvoorbeeld met Annemiek. Dat is ja, heftig. En ja, dat het toch uit iets zo heftigs toch een positieve draai hebben kunnen vinden van... Ja,
0: ja, want Annemiek had natuurlijk haar man die als donor ingeschreven stond.
1: Ja, ja,
0: en maar... zij gaf natuurlijk ook aan dat ze zich dat het soort rust gaf. En dat ze ja. nog nut, nog soort, beschreef het letterlijk als nog een soort nut hebben dat zijn dood niet voor niks is.
1: Ja, dat de 6 mensen gewoon een mooi leven kunnen leiden dankzij de beslissing die Annemiek gemaakt heeft met...
0: Ja, want anders is natuurlijk, het is natuurlijk ook aan iedereen wel de keus. Dat is ook wel echt benadrukt in deze uitzending, vind ik dan zelf van de eerste persoon die wij spraken. Gertine Zwijnenburg, die was natuurlijk van de NTS, Nederlandse Transplantatiestichting. Die gaf ook aan van, er is geen verkeerd antwoord om het wel of niet te doen. Ja. Alleen zorg dat je snapt waarom je het doet. Denk er goed over na.
1: Ja, het is gewoon niet goed of niet fout. Ik bedoel, dat is gewoon een keuze. Van iemand die er gewoon goed over heeft nagedacht. En ja, mocht je dan misschien nog niet over na hebben gedacht, misschien moet je dat gewoon een keertje gaan bespreken of zo, gewoon aan de keukentafel.
0: Ja, praat erover. Dat is ook wat zij natuurlijk meegaf. Ja. Gewoon communiceren en vragen durven stellen en dat soort dingen. Ik moet zeggen, ik heb zelf best wel veel geleerd in deze uitzending.
1: Ja.
0: Voor mijzelf dacht ik van ja, er zijn zoveel donoren. Waarom is er dan een wachtlijst? Er gaan zoveel mensen dood de hele tijd. Maar je moet dus sterven in de IC voordat je als donor dan geschikt kan zijn. Dus dat is wel, vond ik wel fascinerend. Ik weet niet of jij nog iets opgevallen is aan de uitzending. Iets wat je niet wist.
1: Nou, dat de artsen wel heel goed luisteren naar bijvoorbeeld met Annemiek. Dat ze haar goed informeren en goed naar haar luisteren van dat en dat. Ja, dat ze helpen bij de overweging van wel of niet. Ik denk niet dat een arts, zeg maar... Ik denk dat de arts zich zo opstelt van dat de keuze altijd aan bijvoorbeeld de familie is. En niet, en snap je wat ik bedoel?
0: Ja, niet aan de familie of wel. De keuze is natuurlijk de persoon zelf die dat heeft aangegeven, mits anders aangegeven. Dat was natuurlijk ook wel interessant dat ze er nog op te kunnen teruggeven, op terug kunnen komen als iemand zegt: ik wil donor zijn, maar de familie is het niet mee eens. Maar het is wel in principe de keuze van de donor. Maar bij bepaalde omstandigheden, wat ze ook al benoemde, bijvoorbeeld ernstige psychische gevolgen, traumatische gevolgen, als het wel gebeurt, wordt het er overwogen. Er komen heel veel ethische dilemma's bij kijken. Maar het wordt, ik heb ook nog nooit gehoord dat het goed geregeld was. Wat we natuurlijk net hoorden van Annemieke. Dat ze zei, ik heb gewoon niks klagen over het hele proces wat er is gebeurd. Ja, eigenlijk dacht ze eerst, moet het nou? Wordt zo'n gedoe? Maar achteraf is ze er hartstikke blij mee geweest.
1: Het is toch heel belangrijk dat het goed kan afsluiten, zeg maar. Dat het allemaal goed is gegaan. Dat is een goed gevoel.
0: Daar moet je natuurlijk heel voorzichtig mee omgaan. Nou ja, gelukkig is dat goed geregeld in Nederland. We zijn weer wat wijzer. Voor de mensen die luisteren, je kan mailen naar radiototaalnormaal@gouwestad.nl als je vragen of suggesties hebt. Je kan worden herhaald op de woensdag om 8 uur. Volgende week kunnen jullie ons herhaling luisteren om dezelfde tijd, tussen 3 en 5 op de donderdag. En over 2 weken hebben we weer een nieuwe uitzending. Met dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt, de gasten en de techniek
1: bedankt.
0: En de redactie. Iedereen heel erg bedankt.
1: En tot over 2 weken. En waar het over gaat, ga je nog niet vertellen.
0: Weten we niet eigenlijk. Doei!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat de berm in brand. Daardoor heb je 10 minuten vertraging. En oponthoud op de A12 richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
6: Gouden Stad.
7: In Crossroads for Your Country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Shepherds, de komende twee uur neem ik je mee langs de kruispunten van country en Americana. Van Texas tot Tennessee, van Nashville tot gewoon hier, bij ons om de hoek. Ik open groots met drie songs van Joshua Ray Walker. Verderop Brad Paisley en Miranda Lambert. En de original van de week van niemand minder dan Billy Joe Shaver. En een blokje Made in Holland. De eerste song die je hoorde was Texas Sober, gevolgd door Outlaw.

Drie songs, drie kanten van hetzelfde verhaal. Joshua Ray Walker uit Dallas kreeg begin 2024 de diagnose stadium 3B darmkanker, die zich later leek uit te breiden naar zijn longen. In plaats van te zwijgen, schreef hij zich er dwars doorheen. Een trilogie albums geschreven voor, tijdens en na zijn ziekte. Na het luchtige Tropicana en het conceptuele stuff is Ain't Dead Yet het sluitstuk. Persoonlijker en directer dan ooit. Met Walker's kenmerkelijke mix van weemoed en droge humor. Shoot Me Straight is zo opgezwiept alsof het ieder moment uit de bocht kan vliegen en verwijst, zonder het ooit hardop te zeggen, naar artsen die de uitslagen kwamen brengen. Drie nummers werden zelfs ingezongen de avond voor een longoperatie die zijn stem voorgoed had kunnen veranderen. Walker is inmiddels anderhalf jaar kankervrij en de titel is dan ook zo letterlijk als hij klinkt. Hij is er nog steeds.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Brad Paisley opende dit voorjaar zijn schatkist. Tacklebox, een project waarin hij druppelsgewijs ongebruikt materiaal uit zijn eigen archief loslaat. Sommige nummers dateren terug tot de jaren 90. Andere zijn nieuw geschreven in diezelfde geest. Someone Else's Arms brengt hem samen met Miranda Lambert. Het is precies het herkenbare gepolijste country duet waar beide patent op hebben.

Een frisse naam op de playlist deze week, Charlie Reynolds, brengt met Going Somewhere een song die precies doet wat de titel belooft. Vooruitkijken, in beweging blijven, niet blijven hangen in wat achter je ligt.

0: De original van deze week.
1: Billy Joe Shaver schreef I'm Just an Old Chunk of Coal, But I'm Gonna Be a Diamond Someday op een van de zwaarste momenten van zijn leven, toen hij op een klif vlakbij Nashville bijna instortte onder drank en drugs. Volgens Shaver zelf was dit het moment waarop hij opnieuw geboren werd. Hij liep de klif af met de eerste helft van de tekst en voltooide de rest later. John Anderson maakte er in 1981 een grote hit van, maar Shaver's eigen versie blijft het fundament.

Twee jaar na hun gouden duet That's Why We Fight vinden Co Wetzel en Ella Langley elkaar opnieuw. Jaded gaat over een relatie waarin oude teleurstellingen de vonk hebben gedoofd. Beiden vragen elkaar in het refrein hoe ze zo jaded zijn geworden. Wetzel omschrijft Langley's manier van zingen: je gelooft elk woord. En dat is precies wat dit duet zo overtuigend maakt.

Gravity is precies wat de naam doet vermoeden. Een song die je met beide voeten op de grond zet. Gerrit Gunderson zingt over de dingen die je onvermijdelijk terugtrekken. Een plek, een gevoel, iemand. Met een productie die de ruimte krijgt om te ademen. Ingetogen singer-songwriterwerk zoals we het graag horen.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Americana van eigen bodem. Jacques Mees en Martijn Kerkhoffs slaan de handen ineen voor Cocaine. Een song die met een knipoog en een randje de duistere kant van excessen beschrijft. Een thema dat in de Amerikaanse outlaw-traditie wortelt, maar hier gewoon uit de polder komt. Mooi bewijs dat de genregrens tussen Nashville en Nederland flinterdun is.

Elizabeth Gray brengt met Echoes of Paradise een dromerige, bijna filmische song, vol ruimte en weemoed. Een titel die belooft dat de muziek waarmaakt. Het gevoel van iets moois dat net buiten bereik ligt, maar wel nog naklinkt.

Ook is het muzikale project van Han van Eyck. Die is geboren en getogen in Utrecht. Hij brengt onder deze artiestennaam eigen werk uit, zoals The Pouring Rain.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Nog een parel uit de tacklebox. Hi Ho Silverado bracht Paisley samen met David Lee Murphy. Precies het type uptempo, western getint feestnummer waarmee Paisley zijn achterban al 20 jaar op de dansvloer krijgt. Nu eindelijk officieel losgelaten na jaren in de kast te hebben gelegen.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Eric Pasley, die zijn spoor als hitschrijver aan ruimschoots verdiende, brengt met Lucky Margarita een luchtig zomernummer. Precies het soort feel-good country dat om een tuinstoel en een koud drankje vraagt. Simpel, zonnig en meteen meezingbaar.

Een titel als een levensles. Soms is verdergaan de enige weg vooruit. Kenny Whitmire zingt Moving On is Moving In, met de nuchterheid van iemand die het zelf heeft doorleefd. Geen sentiment, wel herkenning. Stevige, traditionele country om dit eerste uur stijlvol af te sluiten. Op naar het tweede uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Ik ga verder waar we gebleven waren. Eerlijke, verhalende muziek van beide kanten van de oceaan. Dit uur staat in het teken van drie grote blokken. Brandi Carlile, songwriter Sonny Throckmorton en newcomer Rock Helton. Een titel die meteen een verhaal vertelt. Bells bracht met I Think You Like My Boyfriend A Little Too Much een speelse, scherp geschreven song over jaloezie en achterdocht. Luchtig van toon, maar met een tekst die precies weet waar de venijnige kant zit. Dit is

en leunt op niets meer dan akoestische gitaar en de befaamde driestemmige harmonieën van Carlisle met haar vaste bandleden Tim en Phil Henseroth. Ingetogen en juist daardoor overweldigend. Caroline is ouder uit 2009 en vertelt het verhaal van Carlisle's nichtje. Het is ook de song die haar carrière veranderde. Ze schreef een brief aan haar grote jeugdheld Elton John met de vraag of hij piano wilde spelen op het nummer. Hij zei ja en na afloop van de opname schreef hij zelfs een persoonlijk briefje voor haar nichtje dat Carlisle bewaart tot ze oud genoeg is om te snappen hoe bijzonder het is.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Overnight Low schreef Paisley samen met David Ball. Een titel die zowel over het weer als over het gemoed kan gaan. Precies de dubbelzinnigheid waar Paisley als songwriter al jaren goed in is.

0: Morgan Wallen, een van de bestverkopende namen in de huidige country, brengt met Two of Us een intiem nummer dat inzoomt op een relatie tussen twee mensen tegen de rest van de wereld. Kenmerkend Wallen-materiaal, melodieus, direct en gemaakt om moeiteloos op de radio te landen.
1: Fresh New Country.

Orville Peck, geboren in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg en opgegroeid in Canada, treedt sinds zijn debuut in 2019 altijd op met een gefranjeerd masker en houdt zijn ware identiteit angstvallig geheim, al is die inmiddels al lang uitgelekt. Hij is een van de weinige openlijk homoseksuele artiesten in de traditioneel behoudende countrywereld. Too Little Too Late combineert zijn kenmerkende diepe baritonstem met die klassieke, wat weemoedige countryklank, waar hij inmiddels onbekend staat.

0: De cover van deze week.
1: Ik haalde het origineel van Billy Joe Shaver al aan in het eerste uur. Hier is de cover. Paul Carrack, bekend van Ace, Squeeze en Mike and the Mechanics, geeft I'm Just an Old Chunk of Coal een soulvolle gekleurde lezing. Waar Shaver's versie rauw en doorleefd klinkt, brengt Carrack er warmte en gepolijst vakmanschap in. Een mooi bewijs van hoe ver een goede song kan reizen buiten zijn eigen genre.

0: Shaboozey, bekend van de recordbrekende hit A Bar Song, verrast met een compleet conceptalbum. The Outlaw, Sherry Lee en The Other Western Tales. Opgebouwd rond een sheriffsdochter die wraak zoekt voor de moord op haar vader en verliefd wordt op een van de daders. Voor het album schreef hij eerst een script en zelfs een beeldroman. En op de plaat zijn ook gastoptredens te horen van onder andere Sam Elliott en Jamie Foxx.
1: You think we ran out of gunpowder? The way things keep going up in smoke. There ain't much law and order around here. You gotta make justice on your own. Price of whiskey's at an all-time high. Without getting drunk, it's hard getting by.

Deze week zet ik een van de grote onbezongen namen van de country in het zonnetje. Sonny Throckmorton, geboren als James Fron Throckmorton in New Mexico. Hij begon als bassist bij Carl Butler en Pearl, maar werd vooral bekend als songwriter en wat voor een. Meer dan 1000 songs en er werden er veel opgenomen door andere artiesten. Dat hij zelf ook een verdienstelijk zanger is, bewijst hij met Safely in the Arms of Jesus, de song die je juist hoorde. Nu het Cajun-achtige Mama en als slot Daylight Moon.

Carter Faith groeide op in Tennessee en bouwt gestaag aan een naam als een van de frissere stemmen binnen de klassieke kant van de country. If a Man's From Texas komt van haar EP Sherry Valley Forever en is een vlot ouderwets aandoend nummer dat leunt op traditionele country instrumentatie in plaats van moderne popproductie.

De Spotlight-rubriek staat deze week in het teken van Rock Helton, een jonge folk- en Amerikaanse singer-songwriter uit Florida. Opgegroeid op een dieet van Tyler Childers en Jason Isbell zette hij pas begin dit jaar voor het eerst een voet in een echte professionele studio en verscheen kort daarna zijn debuutalbum My Kind of Gone, uitgebracht via het Nashville-label Cloverdale Records en deels opgenomen in Woodstock, New York. Een jonge folkartiest met een oude ziel, zoals zijn eigen bio het treffend samenvat. En met Working and Drinking en D-Land horen we precies waarom hij de moeite waard is om nu al te ontdekken.

Ik sluit af met een pleidooi. Somebody Save the Honky Tonks is Travis Mobley's ode aan de kleine rokerige zaaltjes, waar countrymuziek ooit groot werd. En een oproep om ze niet verloren te laten gaan. Een toepasselijke laatste noot voor een aflevering die evenveel om traditie draait als om nieuwe ontdekkingen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
1: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
2: Dus, voor het kabinet?
1: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
0: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. En volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Een goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroots door te ontdekken voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. De techniek wordt vanavond verzorgd door John Goedkoop. Ik heb één cd bij me en een gedeelte van een mooi live concert. De cd is afkomstig van de Amerikaanse singer-songwriter Michael Hurley. En is getiteld Broken Homes and Gardens. En het is ondertussen wel zijn laatste cd. Dat kan ik u met een gerust hart vertellen. Want John Hurley die is op 1 april vorig jaar is die overleden. Maar heeft wel dit mooie album achtergelaten. Het album is getiteld, zoals ik al zei, Broken Homes and Gardens. En dit nummer is getiteld Indian Chiefs and Hula Girls. Nou, die Indian Chiefs die kan je op het vasteland van de Verenigde Staten tegenkomen. Maar de Hula Girls, daar moet je volgens mij toch echt voor naar Hawaii. Wat je er trouwens ook helemaal niet tegenkomt, in het wild in ieder geval niet. Je moet er echt voor naar een dierenpark, zijn apies. En daar heeft hij denk ik zijn volgende nummer op gebaseerd, The Monkey van Michael Hurley.
1: There's a monkey sitting on an old tree stump with the telescope

0: Als je allemaal maar tegelijk eindigt, dan is het helemaal goed met een band. Dit nummer De Monkey, dat gaf weer een mooie beschrijving van wat ze over dat beest allemaal wilden vertellen. Wie doen er allemaal mee op dit album? Nou, uit het verhaal wat ik heb kunnen vinden is in ieder geval een aantal mensen waarmee die al jaren samengewerkt heeft. En ook dit album, dat is in 2025 uitgekomen is. En dat is eind 2025 is het afgemaakt en 4 maanden later is hij overleden. En dat was wel heel erg jammer, want we missen daardoor iemand die zeer originele nummers weet te schrijven. De 4 vaste mensen die eigenlijk bijna het hele album door zijn begeleiding doen, dat zijn Luke Idesti op de bass, Rachel Bloomberg op drums, Nate Lombard op bells, tenorsax en Cathy Kleben op zang. En datzelfde kwartet doet ook op de Monkey mee. Maar in het volgende nummer, daar staat maar 1 persoon bij, en dat is Sarah Ellingworth op zang. En gelukkig dat Michael Hurley zelf ook zingt en gitaar speelt, want anders zou het wel heel erg kaal worden. I'll Walk With You. Misschien zal dat slaat op dat nummer van Eva Cassidy, Walking By Midnight. En dat kan me voorstellen dat je nou graag met hem meeloopt. I'll Walk With You.
1: Walk with you till the morning slows me down. I walk with you till it's over, my friend.

Walk With You. En dat is natuurlijk iets wat altijd heel erg aan te raden is. Lekker een stukje gaan lopen en dan iemand erbij waar je lekker tegenaan kan kwekken. En vandaag of zo, en waarschijnlijk morgen ook nog, moet je er wel een beetje bij oppassen. Want het is wel ontzettend bloedheet, zouden ze zeggen. Bij mij was het om een uur of zes was het in de schaduw voor buiten 36 graden plus. Is iets boven de 36 graden. En dat is voor Nederlandse begrippen wel heel erg warm. Maar ja, aan de andere kant, tijdens mijn vakantie die ik gehad heb in juni, heb ik één dag gehad dat we in de schaduw 46 graden hadden. Dus wat klaag ik helemaal. Je kan je natuurlijk ook afvragen van, als je dus in de Verenigde Staten bent, hoe zou het in New Orleans zijn? Zouden ze daar ook zoveel last hebben van de hitte? Nou, ik denk het wel, want je hebt dan dus niet alleen de warmte, maar ook dat verdampende water wat ervoor zorgt dat de luchtvochtigheid heel erg hoog is. En dan loop je de hele dag, ganselijke dag loop jij de... Nee, ik mag niet zeggen de pestpok, dat mag ik niet zeggen. Nee, maar ik bedoel het wel. Te rot is weten in ieder geval. En daar gaat misschien dit nummer over, maar ik denk dat het over iets anders gaat. Wat zich in 1961 afgespeeld heeft in New Orleans.

Americana-muziek van de singer-songwriter Michael Hurley, helaas overleden. En dit was zijn laatste album, Broken Homes and Gardens. En we gaan naar Schotland, want daar komen we Celtic rock komen we tegen. En die Celtic rock die wordt uitgevoerd door de band Wolfstone. En die hebben opgetreden in het Arsenaal Theater op donderdag 1 april 2004. En dan moet ik mijn mond gaan houden, want we hebben nog maar precies de tijd om deze track te laten horen. Live Wolfstone.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
1: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
0: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
2: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
0: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Een zeer goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van de Gouden Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek is in de capabele handen van John Goedkoop. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van GA20, Chris O'Leary en Snowy White. We hebben Jimmy Rogers in de Basis Blues collectie en Who's Been Talking als klassieker van de avond. En een mini-special over George Harmonica Smith. Maar eerst, als het eens tegen zit, laat je niet kisten.
1: They're telling me that you all are with the CIA and you're against me.

Neil Black and the Healers met de Never Say Die van Gone Back to Texas uit 2000. Zijn echte naam is Neil Black Walden en hij werd geboren in Washington, maar woonde lange tijd in Texas en ook een periode in Frankrijk. En op dit nummer speelde een andere import-Texaan mondharmonica, Gary Primage, die door zijn collega's Badass Harmonica Player werd genoemd. Gary werkte veel samen met onder andere Omar Kent, Dykes van Omar en de Howlers. En Primage nam tot zijn te vroege dood in 2007, helaas door een heroïnevergiftiging, 10 albums op en Traveling Mood is er een van uit 1994. En daarvan de blues klassieker Beer Drinking Woman.

Steve James op gitaar. In de basisbluescollectie vanavond de befaamde Chicago Blues gitarist James Lane, beter bekend als Jimmy Rogers, die veel klassiekers opnam voor Chess Records en een tijd lang deel uitmaakte van de Muddy Waters Band. Een van zijn laatste albums nam hij op in 1994 voor het hi-fi label Analog Productions met zijn zoon Jimmy D. Lane gitaar en mondharmonica speler Carrie Bell. Hoort u I'm Tired of Crying Over You.

I Been Trying van Harold Davenport. Harold Davenport, bijnaam Young Rel. En dat is de titel van zijn recent verschenen debuutalbum. En Young Rel zingt, speelt gitaar en mondharmonica. Is nog geen 20 jaar oud en dus een groot talent. De eerste nieuwe cd is van zanger mondharmonica speler Chris O'Leary. In Europa niet heel bekend, maar ervaring heeft de in 1968 geboren New Yorker volop. Zo was hij onder andere een aantal jaren actief in New Orleans met de band Barn Burner. Zijn nieuwe album Blue Collar is een mix van Chicago Blues, Memphis Soul en New Orleans Funk. En niets menselijks is hem vreemd. Bad Decisions.

Ja, de Mighty Howlin' Wolf met de klassieker van vanavond uit 1960. Who's That Talking? Nee. Ja. En Robert Cray en Samantha Fish en Bernie Marsden en Jeff Healey, die hebben het allemaal al opgenomen. En de Album Brothers en Joe Bonamassa trouwens ook. Een echte klassieker. De tweede nieuwe cd is van de Britse blues- en rockveteraan Snowy White. Hij maakte deel uit van Thin Lizzy, werkte samen met onder andere Peter Green. Hij zat in de live bands van Pink Floyd en Roger Waters. In Nederland is hij vooral bekend van zijn hit in 1983, Birds of Paradise. Lost in the Blues komt van zijn nieuwe album The Finishing Touch. En dat klinkt een beetje als een afscheid.

Gitaar geweld van Joe Bonamassa met Messing with the Kid van het live album The Spirit of Rory Live from Cork. En Rory Gallagher kende ongetwijfeld het origineel van Junior Wells uit 1960. De mini special van vanavond gaat over George Harmonica Smith, die geboren werd in 1924 in West Helena, Arkansas. Hij groeide op in Illinois en woonde vanaf 1951 in Chicago, waar hij onder andere Little Walter en Muddy Waters zag spelen en hoorde spelen en inspiratie van kreeg. En in 1954 was hij ook lid van de band van Muddy Waters. Van 66 tot 68 speelde hij wederom bij Muddy Waters en tussen 1955 en 1965 nam George onder diverse namen zo'n 15 singles op, grotendeels in Los Angeles, waar hij de laatste 25 jaar van zijn leven woonde. En van grote invloed was op bijvoorbeeld William Clark en Rod Piazza. We beginnen de mini-special met George Harmonica Smith en Telephone Blues uit 1955. Daarna You Better Watch Yourself, een cover van een nummer van Little Walter met de complete Muddy Waters band, opgenomen in 1968, inclusief Muddy Waters zelf. En we sluiten af met If You Were a Rabbit van het album Of the Blues uit 1969, waar een tweede mondharmonica speler op meedoet. En dat is Rod Piazza, die speelt de diatonische mondharmonica en George speelt de chromatische mondharmonica.

Ja, de machtige mondharmonica van George Harmonica Smith, the late great, mag ik wel zeggen. De derde nieuwe cd is van GA20, een Amerikaanse bluesrock band, genoemd naar een vintage Gibson gitaar, de GA20. Special guest op dit album is de zanger en mondharmonica speler Charlie Musselwhite. En dat is niet zo gek, want de mannen van GA20 zijn normaliter zijn begeleidingsband. Can't Hold Out.

you doing in

baby.

Ja, ook zo'n geweldig talent, Afro-Amerikaans talent, mag ik wel zeggen. Chris Stone, Kingfish Ingram. Memphis komt van zijn vorig jaar verschenen album Hard Road. En grappig op dit nummer hoorde u ook weer die Harold Rel Davenport, mondharmonica, die jongeman die inmiddels 19 jaar, dus toen nog iets jonger was. Ja, we sluiten af met een chromatische mondharmonica instrumental van Big Pete, oftewel Pieter van de Pluim. John Goedkoop, bedankt voor de techniek. U bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
1: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
0: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarmee staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: exciting and entertaining. Get on up. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
1: Ladies and gentlemen,
2: brothers and sisters,
0: the party starts here.
3: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ja, luisteraars, 1974 was voor mij de eerste kennismaking met Bob Dylan. En dat was via deze, Before the Flood, en ook met Planet Waves met de band. Want dat zeg ik altijd, Bob Dylan met de band vind ik eigenlijk altijd het beste. Ja, hoe dat komt, ja, ik weet het niet. Ik vind het altijd zo goed bij elkaar passen. Ja, ze begonnen natuurlijk ook wel een beetje in 1965 al samen. En ja, dit is een geweldige plaat, Before the Flood. Als je die kan scoren, die live plaat, dit is een dubbelaar, dan moet je het niet laten. Dit was Ballad of a Thin Man, wat hij al eerder opnam natuurlijk in 1965. Ja, het gaat in principe over de buitenstaander. En ja, zo kan je wel eens een beetje voelen. En zeker als je nu ook kijkt wat er om je heen gebeurt, jongens. Van dat je denkt van, ik begrijp het allemaal niet meer. Wat gebeurt er eigenlijk om me heen? Waar zijn we mee bezig? En in die tijd natuurlijk van 566, toen gebeurde er ook heel veel. Maar dan weer op ander vlak. Maar ja, zo kan je deze plaat op verschillende manieren interpreteren. Dat maakt die, denk ik, erg goed. De Ballad of a Thin Man. Van Bob Dylan dus. En de band.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en OW de LP.
0: Ja, achterop zit Remco Blonje. En dit is er eentje. Vind ik erg een mooie van Chris Rea. Ja, hij is er ook al niet meer. Goh, vorig jaar opeens het leven gelaten. En Steel River gaat eigenlijk over zijn geboorteplaats. En dit is een live opname. Die duurt ruim 7 minuten. Ik vind het een van zijn beste. En als je Chris Rea ook live zag, dan was hij eigenlijk altijd heel sterk. Ik heb hem 3 keer mogen zien. Eén keer wat kleiner. Het was eigenlijk altijd klein in Vredenburg. Ik probeerde te zeggen en dan nog groter. Nee, ik heb altijd in Vredenburg gezien. Het was altijd klein. Maar alleen de eerste keer was het zo, vandaar dat ik een beetje in de war raakte. Toen had hij een kleine band bij zich en speelde die zelf ook veel akoestisch achter de piano. En veel slidegitaar. En daar was hij erg goed in. Steel River, dus een van zijn betere nummers. En daar gaan we van genieten. En dit is van zijn Europese tour uit 1989.
2: Let's go, Steel River!

0: De luisteraars ook te vinden op het album, dit nummer, Shamrock Diaries, Steel River. Dan gaan we naar een man, die heb ik ook een paar keer live zien optreden. Toen nog in het aloude Tivoli in Utrecht. Dat was een hele mooie zaal, was een oude gracht. En ja, helaas bestaat hij niet meer. Maar daar heb ik heel wat mooie optredens mogen zien van de Waterboys, van Luca Bloem. Ja, noem het maar op. Venice heb ik daar ook nog gezien. Ja, en hij, ik heb hem dus twee keer mogen zien. En hij bracht in 1992 bracht hij het album uit, Acoustic Motorbike. En daar staan mooie nummers op. En één nummer was een verrassing, want hij bracht in mijn ogen een hele lekkere interpretatie van het L Cool J nummer. Ja, een soort rap natuurlijk. Een rapartiest, hip-hop, hoe je het ook mag noemen. Van het nummer van hem en op zijn manier gebracht door Luca Bloem. En ja, wat een gitarist is dat. Want die kan echt heel goed 12-snarig gitaar spelen en daarbij zingen. Een Ier. En een leuke Ier ook. Luca Bloem. I need love.
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall. In the back of my mind, I hear my conscience call. Telling me I need a girl who is as sweet as a dove. For the first time, I can see I need love. There I was, joking at my games. So many hearts and I'm saying no names. A thought occurred, tears made my eyes burn. I said to myself, look what you've done. Her. I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'll never dish another raw deal. Playing make-believe, pretending that I'm true. Holding in my laugh as I say, I love you. Say no more, I whisper in your ear. I say, I love you. I will always be here, and though I often reminisce, I can't believe that I found desire for true love floating around inside my soul, because my soul is cold. Half of me deserves to be this way until I'm old. The other half needs affection and joy.

0: Hij is aan het optreden, luisteraars. Luca Bloem. Het ging even wat slechter met hem, maar nu is hij weer back on track, zoals dat zo mooi heet. We gaan naar de spotlight. Het eerste vaste onderdeel. En dan gaan we weer naar de tune.
1: In de spotlight.
0: En ja, vorig jaar, of anderhalf jaar geleden is het alweer, brachten de Beach Boys een schitterende compilatie uit van twee LP's, twee albums die ze rond die tijd hadden. 1973. En dat ging om Carl and the Passions en Holland. En ja, ze hebben natuurlijk hier in Nederland hebben ze, ja, een klein jaartje gezeten. In Baanbrugge lieten ze een hele studio overvliegen. Dat is toch wel een mooi verhaal, hè? Dat ze dat deden. Een quadrofonische studio lieten ze overvliegen midden in het boerenland. Ja, stond die studio. En dan gingen ze gewoon af en toe, gingen ze daar met z'n allen naartoe om dingen op te nemen. En ze woonden rond de cirkel Hilversum in Laren. In Hilversum. Er woont eentje in Amsterdam. Alleen de drummer, onze vriend die er ook niet meer is, Dennis Wilson. Ja, die had geen zin om in Nederland te wonen. Die zei van nee, dat doe ik niet. Ik ga terug naar Amerika en ik vlieg af en toe eens een keertje over als ik zin heb om te drummen en te zingen. En dat gebeurde dus. Maar Carl and the Passions, van die plaat wil ik twee nummers laten horen. Omdat er wat outtakes op staan op deze nieuwe uitgave, die hernieuwde uitgave die uitgekomen is. En ik ga daarvan draaien Marcella. En dat, ja, je hoort een beetje dat het a cappella is. En het schitterende nummer van Dennis Wilson, Cuddle Up. En dat is een heel aparte, maar daarom ook niet minder mooi nummer. Dat hoor je niet zo vaak. Dus we gaan genieten van de Beach Boys uit 1973... En het album, als je zegt van ja, dat wil ik hebben met al die outtakes en die prachtige nummers, dat heet Ceylon Sailor. En we gaan genieten dus van deze twee aparte uitvoeringen in de spotlight.

Ja, dat is niet meer dan bijzonder. Heel mooi. Dan hebben we het over Cuddle Up, het laatste nummer. We gaan door, want ja, ik heb nog zo'n mooi nummer uit de kast gehaald. Ik kwam tegen het album Reflections. En ja, dat is een verzameling gemaakt door Graham Nash. En in principe staat het volgende nummer wat ik wil gaan draaien op Whistling Down the Wire. En dat is LP van Crosby Nash met z'n tweeën uit 1976. En in die tijd ging ik voor het eerst, echt voor de eerste keer naar een groot popconcert. En dat was in de Jaap Edehal. En daar kon ik Crosby Nash zien. Nou, ze waren geweldig goed in vorm. Ja, die gasten die konden geweldig goed zingen. Had een goede band bij zich. En het was een ware belevenis. En er speelde het ene mooie naar het andere mooie nummer. Of dit nummer gespeeld werd, kan ik me niet meer herinneren. Er werd wel nog een heel mooie special van uitgezonden door de NCRV toen de tijd. Skip Voogd was een bekende man. En die was degene die dat uitzond. En ja, dat duurde een half uur. Ik kan me nog herinneren dat ik me ergerde toen aan het geluid. Ik dacht van, nou, dat geluid vind ik niet zo goed. Ja, dat hadden ze misschien met één cameraatje gedaan. Als je dat vergelijkt met hoe ze dat tegenwoordig doen, dat valt niet te vergelijken natuurlijk. Maar ik vond het dan mooi en wij vonden het dan mooi als vrienden dat we er iets van terug konden zien op tv natuurlijk. Dat was toen. En we gaan er nu naar luisteren. Maar dan in de uitvoering van Crosby, Stills en Nash, dus met z'n drieën. Een prachtig nummer, Taking It All. Crosby, Stills, Nash.

Ja, ongelooflijk. Wat kunnen die mannen ook zingen. En we zijn niet voor niks heel vaak uitgenodigd door andere artiesten. Ik noem bijvoorbeeld een Jackson Browne. Maar ook meerdere. Bijvoorbeeld Kenny Loggins zag ik ook dat hij dat vaak gedaan heeft. Die Crosby, Nash en soms ook Crosby, Stills, Nash uitnodigde voor achtergrondvocalen. Ja, want die jongens die kunnen ook heel mooi harmoniëren. Daar zijn ze heel sterk in. We gaan naar de cover, luisteraars.

Ja, op deze dag dacht ik eigenlijk, ik kwam een hele mooie cd tegen van Elvis Presley. Met allemaal gospel erop. En ja, die man die heeft dat. Als hij gospel zingt, dan waan je je toch wel eventjes behoorlijk ontroerd, zullen we maar zeggen. Hij kan dat. Hij heeft een geweldige stem, die Elvis Presley. En het nummer You'll Never Walk Alone, wat in feite doodgezongen is bijna door Lee Towers. Dat gaf mij toch een beetje kippenvel toen ik hem hoorde in de uitvoering van Elvis uit 1967... met de Jordanaires. En het is trouwens toch sowieso de moeite waard om gospelplaten van Elvis Presley, om die eens te verzamelen of die eens een keertje op te zetten. Want ja, wat kan die man zingen? Er staan prachtige nummers op. Amazing Grace bijvoorbeeld, ook zo'n voorbeeld. Hij kan die klassiekers allemaal schitterend vertolken. Maar ik koos voor deze. Ik vond het toch verrassend. In de cover. Het is natuurlijk een nummer van Rodgers en Hammerstein. You'll Never Walk Alone.

0: Danny Vera met Cresip, luisteraars. Ik vind het een hele mooie make it a memory. Beetje toepasselijk ook op deze dag ook. Moet het een beetje doen. En ja, we gaan zo meteen door met de LP. Danny Vera is toch wel een grote man, vind ik, in Nederland. Samen met Cresip. De plaatje is alweer in 2022, moet je nagaan. Gaat hard.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.
0: Ja, Crosby, Stills, Nash & Young, die hadden het druk, luisteraars. En in 1971 bracht Stephen Stills alweer zijn tweede soloalbum uit. In 1970 had hij er al eentje uitgebracht, Stephen Stills 1, heel simpel, om het zo te noemen. En dit was Stephen Stills 2. En daarop doen mee, ja, grote namen. Ik noem een Eric Clapton en Billy Preston en Niels Lofgren. En ook nog David Crosby. En Dallas Taylor van Deja Vu, die ook op Deja Vu meedoet met Crosby, Stills, Nash & Young. Op de drums, dus ja, prachtig. Is ook een hele goede LP geworden. En het volgende nummer, daar hoor je ook goed de gitaren van Stephen Stills en Eric Clapton. En het swingende nummer, Nothing to Do But Today, van LP.

0: Ja, daar staat Steven Stills. We gaan naar Johnny Cash. Ja, die had in 1956 had hij het singeltje Walk the Line. Dat is hartstikke bekend. Maar de B-kant is ook best bekend. Get Rhythm. Get Rhythm, ja, is door Ray Cooder bijvoorbeeld opgenomen. Ja, en Johnny Cash, die heeft ook zoveel gedaan. Hè. Die heeft ook gospel opgenomen. En ja, het laatst van zijn leven heeft hij ook nog een prachtige cover zelf op zijn eigen manier opgenomen. Hij is hier nog in Nighttown geweest zelfs. Moet je toch niet voorstellen. Ja, jammer dat ik dat gemist heb. Daar had ik best bij willen zijn, luisteraars. Dit is een oude uitvoering gewoon van het heerlijke nummer wat hij dus schreef in 1956. De B-kant, zei ik al, Walk the Line, 1956. Get Rhythm, Johnny Cash.
1: Exciting and entertaining. Get on up. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
2: Ladies and gentlemen,
3: brothers and sisters,
1: the party starts here.

Johnny Cash. Ja, luisteraars. Wat ik van plan ben, is dat ik de komende... niet misschien precies de komende shakes... maar in ieder geval wel in shakes... of het nou in juni is, of in juli, of eind mei, dat gaan we zien. Maar in ieder geval meer aandacht gaan besteden, laat ik het zo formuleren... met mooie Nederlandse juweeltjes. Ik heb er een paar verzameld, waarvan ik denk van ja, die ga ik eens een keertje regelmatig terug laten komen. Gewoon dat je zegt van god, dit zijn mooie Nederlandse plaatjes en die ga ik draaien. En dan wil ik, wat later wil ik jullie als luisteraars erbij betrekken, dat jullie ook een Nederlandse, mooie Nederlands nummer inbrengen. En dat dat dan een keertje in een Shake Special naar voren komt. Maar goed, in ieder geval denk ik van dat dat wel een goed idee is. En ja, eentje vind ik denk ik de allermooiste van Agda en de Munnik. Die hebben veel mooie muziek gemaakt, maar deze bevalt me wel erg. Ik vind het een schitterende tekst. Ik heb hem vaker gedraaid. Paul de Munnik schreef het nummer achter de piano. En ik vind het zo'n mooie tekst. We gaan er naar luisteren in live. En dat wordt lopen tot de zon komt. En ja, je hoort... Als je naar die tekst luistert, het is fenomenaal. Maar ook die melodie is werkelijk schitterend. En ik zeg take care, maak er wat moois van. En Remco, bedankt voor de techniek. Tot een volgende. Take care.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
1: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
0: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 22:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grenzen over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

its pipe of love in a childish way.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Drum Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter, technische realisatie Arjan Doelman.